0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. NAC Breda heeft spits Paul Gladon vastgelegd. De 34-jarige aanvaller komt transfervrij over van Fortuna Sittard en tekent een contract voor 2 seizoenen. Gladon was afgelopen seizoen in de Eredivisie goed voor 5 doelpunten. Volgens technisch directeur Peter Maas haalt NAC met hem een fysiek sterke en gedreven spits binnen. Gladon zegt onder de indruk te zijn van de supporters in het Radverlegstadion en kijkt uit naar zijn eerste thuiswedstrijd. Met de club wil hij strijden voor promotie. De Bredase afdeling van de SP heeft een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Tijdens een ledenvergadering met ruim 40 aanwezigen kreeg het 7-koppige bestuur een mandaat voor de komende 2 jaar. Volgens aftredend voorzitter Victor Zegatlo laat dat zien dat steeds meer jongeren zich aansluiten bij de SP. Ook ervaren bestuursleden blijven betrokken bij de afdeling. De gemeente Breda en Bredase carnavalstichtingen hebben maandag het carnavalsakkoord 3.0 ondertekend. Met het akkoord bevestigen de partijen hun samenwerking om carnaval toekomstbestendig, duurzaam en toegankelijk te houden. Het akkoord richt zich onder meer op duurzaamheid, veiligheid, toegankelijkheid en de betrokkenheid van vrijwilligers en jongeren. Wethouder Arnoud van Vliet noemt carnaval een feest dat mensen in Breda met elkaar verbindt. Het vernieuwende akkoord moet bijdragen aan een gastvrij carnaval waar iedereen aan mee kan doen. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.

0: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land.

0: termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groenten en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De gemeente Breda en Breda'se carnavalstichtingen hebben maandag het carnavalsakkoord 3.0 ondertekend. Met het akkoord bevestigen de partijen hun samenwerking om carnaval toekomstbestendig, duurzaam en toegankelijk te houden. Het akkoord richt zich onder meer op duurzaamheid, veiligheid, toegankelijkheid en de betrokkenheid van vrijwilligers en jongeren. Wethouder Arnoud van Vliet noemt carnaval een feest dat mensen in Breda met elkaar verbindt. Het vernieuwende akkoord moet bijdragen aan een gastvrij carnaval waar iedereen aan mee kan doen. NAC Breda heeft spits Paul Gladon vastgelegd. De 34-jarige aanvaller komt transfervrij over van Fortuna Sittard en tekent een contract voor 2 seizoenen. Gladon was afgelopen seizoen in de Eredivisie goed voor 5 doelpunten. Volgens technisch directeur Peter Maas haalt NAC met hem een fysiek sterke en gedreven spits binnen. Gladon zegt onder de indruk te zijn van de supporters in het Radverlegstadion en kijkt uit naar zijn eerste thuiswedstrijd. Met de club wil hij strijden voor promotie. De Breda'se afdeling van de SP heeft een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Tijdens een ledenvergadering met ruim 40 aanwezigen kreeg het 7-koppige bestuur een mandaat voor de komende 2 jaar. Volgens aftredend voorzitter Victor Zegatlo laat dat zien dat steeds meer jongeren zich aansluiten bij de SP. Ook ervaren bestuursleden blijven betrokken bij de afdeling. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?
2: I'm gonna make a change for once in my life.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor.

kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichter voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groenten en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Help it, I just... Dit is de Breda Update. Mijn naam is Elisa Bijl. Oud-programmeur en organisator van het Breda Jazz Festival Roland Kompier is overleden. Dat maakte de festivalorganisatie dinsdag bekend. Kompier was niet alleen jarenlang verantwoordelijk voor de muzikale invulling van het festival, maar redde het evenement eind jaren 90 ook van de ondergang toen het Breda Jazz Festival financieel in zwaar weer verkeerde. Roland Kompier is 74 jaar oud geworden. In Breda is in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw een Dixie in vlammen opgegaan. Dit keer ging het om een mobiel toilet in de omgeving van het Dr. Struikenplein. Voor zover bekend is het inmiddels de 12e keer dat een mobiel toilet het moet ontgelden. De politie onderzoekt de branden en bekijkt of er een verband is. In dezelfde nacht brak er ook een brand uit bij een bouwkeet aan de Nieuwe Heilaarstraat. Een buurtbewoner wist het brandje te blussen. Wel werd er door de brandweer nog een controle uitgevoerd. In heel Nederland werd woensdag extra aandacht besteed aan buitenspelen tijdens de Nationale Buitenspeeldag van Jantje Beton. De aftrap voor deze landelijke dag vond plaats in Breda, dat vorig jaar door Jantje Beton werd uitgeroepen als meest speelvriendelijke gemeente van Nederland. Het thema van de buitenspeeldag was dit jaar Geef die bel een lel. Uit onderzoek van Jantje Beton is namelijk gebleken dat een kwart van de kinderen niet durft aan te bellen bij andere kinderen in de buurt, waardoor ze niemand hebben om mee buiten te spelen. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 5

0: minder hart dat stopt, is er één te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groenten en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu. Mooi.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De Bredase afdeling van de SP heeft een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Tijdens een ledenvergadering met ruim 40 aanwezigen kreeg het zevenkoppige bestuur een mandaat voor de komende 2 jaar. Volgens aftredend voorzitter Victor Zegatlo laat dat zien dat steeds meer jongeren zich aansluiten bij de SP. Ook ervaren bestuursleden blijven betrokken bij de afdeling. NAC Breda heeft spits Paul Gladon vastgelegd. De 34-jarige aanvaller komt transfervrij over van Fortuna Sittard en tekent een contract voor 2 seizoenen. Gladon was afgelopen seizoen in de Eredivisie goed voor 5 doelpunten. Volgens technisch directeur Peter Maas haalt NAC met hem een fysiek sterke en gedreven spits binnen. Gladon zegt onder de indruk te zijn van de supporters in het Radverlegstadion en kijkt uit naar zijn eerste thuiswedstrijd. Met de club wil hij strijden voor promotie. De gemeente Breda en Bredase carnavalstichtingen hebben maandag het carnavalsakkoord 3.0 ondertekend. Met het akkoord bevestigen de partijen hun samenwerking om carnaval toekomstbestendig, duurzaam en toegankelijk te houden. Het akkoord richt zich onder meer op duurzaamheid, veiligheid, toegankelijkheid en de betrokkenheid van vrijwilligers en jongeren. Wethouder Arnoud van Vliet noemt carnaval een feest dat mensen in Breda met elkaar verbindt. Het vernieuwende akkoord moet bijdragen aan een gastvrij carnaval waar iedereen aan mee kan doen. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: guess I'm selfish.
1: Mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat?
4: Huh?
3: Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
7: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt. En daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
10: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Maar de Amerikanen ontkennen dat. Ook vuurde Iran raketten en drones af op Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Iran en de VS spreken indirect al weken over een eind aan de oorlog. VN-baas Guterres vraagt zich openlijk af wat het al 2 maanden geldende staakt het vuren nu eigenlijk nog inhoudt. Opnieuw rellen in het noordeerste Belfast. Demonstranten zochten gisteravond de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteren al voertuigen en huizen na een steekincident in Belfast. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en moet een oog missen. Beelden van het steekincident op social media leiden tot veel ophef in Belfast. Ten noorden van Belfast, in Newtown Abbey, probeerden relschoppers een hotel met migranten te bestormen, maar de politie wist dat te voorkomen. Het UWV laat de werkcultuur onderzoeken. Jonge UWV-artsen in opleiding in de regio Amsterdam luiden de noodklok over te hoge werkdruk en een soms giftige werkomgeving. Ook beroepsvereniging NOVAG van de UWV-verzekeringsartsen bevestigt dit beeld. De artsen behandelen onder meer aanvragen voor een VIA, arbeidsongeschiktheidsuitkering. Door de enorme achterstanden ligt er veel druk op ze. De artsen kunnen ook niet zomaar weg bij het UWV, dan riskeren ze torenhoge boetes. In Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een artikel in NRC waarin de oud-burgemeester hen beticht van strafbare feiten. Namen en details zijn niet genoemd. 2 wethouders eisen een onafhankelijk onderzoek, maar de waarnemend burgemeester en de overige wethouders in de Gelderse gemeente werken daaraan niet mee. Door de crisis in Tiel ligt ook de formatie voor een nieuw college stil. Het weer, eerst nog droog en zonnig, later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De Bredase afdeling van de SPI heeft een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Tijdens een ledenvergadering met ruim 40 aanwezigen kreeg het zevenkoppige bestuur een mandaat voor de komende 2 jaar. Volgens aftredend voorzitter Victor Zegatlo laat dat zien dat steeds meer jongeren zich aansluiten bij de SP. Ook ervaren bestuursleden blijven betrokken bij de afdeling. De gemeente Breda en Bredase carnavalstichtingen hebben maandag het carnavalsakkoord 3.0 ondertekend. Met het akkoord bevestigen de partijen hun samenwerking om carnaval toekomstbestendig, duurzaam en toegankelijk te houden. Het akkoord richt zich onder meer op duurzaamheid, veiligheid, toegankelijkheid en de betrokkenheid van vrijwilligers en jongeren. Wethouder Arnoud van Vliet noemt carnaval een feest dat mensen in Breda met elkaar verbindt. Het vernieuwende akkoord moet bijdragen aan een gastvrij carnaval waar iedereen aan mee kan doen. NAC Breda heeft spits Paul Gladon vastgelegd. De 34-jarige aanvaller komt transfervrij over van Fortuna Sittard en tekent een contract voor 2 seizoenen. Gladon was afgelopen seizoen in de Eredivisie goed voor 5 doelpunten. Volgens technisch directeur Peter Maas haalt NAC met hem een fysiek sterke en gedreven spits binnen. Gladon zegt onder de indruk te zijn van de supporters in het Radverlegstadion en kijkt uit naar zijn eerste thuiswedstrijd. Met de club wil hij strijden voor promotie. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang met drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Tempel en Zaltbommel 4 kilometer. A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum 5. En op de A59 van Den Bosch naar Zonzeel bij knooppunt Hooipolder 2 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikanen hebben vannacht weer Iraanse doelen bestookt. De revolutionaire garde sloeg terug en vuurde projectielen af richting basis van de VS in het Midden-Oosten. Verder zegt Iran dat de straat van Hormuz hermetisch is afgesloten. Maar de Amerikanen ontkennen dat. Ook vuurde Iran raketten en drones af op Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Iran en de VS spreken indirect al weken over een eind aan de oorlog. VN-baas Guterres vraagt zich openlijk af wat het al 2 maanden geldende staakt het vuren nu eigenlijk nog inhoudt. Opnieuw rellen in het noordeerste Belfast. Demonstranten zochten gisteravond de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteren al voertuigen en huizen na een steekincident in Belfast. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en moet een oog missen. Beelden van het steekincident op social media leiden tot veel ophef in Belfast. Ten noorden van Belfast, in Newtown Abbey, probeerden relschoppers een hotel met migranten te bestormen, maar de politie wist dat te voorkomen. Het UWV laat de werkcultuur onderzoeken. Jonge UWV-artsen in opleiding in de regio Amsterdam luiden de noodklok over te hoge werkdruk en een soms giftige werkomgeving. Ook beroepsvereniging NOVAG van de UWV-verzekeringsartsen bevestigt dit beeld. De artsen behandelen onder meer aanvragen voor een VIA, arbeidsongeschiktheidsuitkering. Door de enorme achterstanden ligt er veel druk op ze. De artsen kunnen ook niet zomaar weg bij het UWV, dan riskeren ze torenhoge boetes. In Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een artikel in NRC waarin de oud-burgemeester hen beticht van strafbare feiten. Namen en details zijn niet genoemd. 2 wethouders eisen een onafhankelijk onderzoek, maar de waarnemend burgemeester en de overige wethouders in de Gelderse gemeente werken daaraan niet mee. Door de crisis in Tiel ligt ook de formatie voor een nieuw college stil. Het weer, eerst nog droog en zonnig, later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land is gestart met een paar dagelijkse files op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen de afrit Sint-Michielsgestel en de afrit Kerkdriel 7 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. A58 van Tilburg naar Eindhoven. De rijden het langzaam tussen Moergestel en Noordschot. En op de A59 richting het westen bij knooppunt Hooipolder. Ook daar is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas.

0: jealous. Dit is de Breda Update. Mijn naam is Elisa Bijl. In heel Nederland werd woensdag extra aandacht besteed aan buitenspelen tijdens de Nationale Buitenspeeldag van Jantje Beton. De aftrap voor deze landelijke dag vond plaats in Breda, dat vorig jaar door Jantje Beton werd uitgeroepen als meest speelvriendelijke gemeente van Nederland. Het thema van de buitenspeeldag was dit jaar Geef die bel een lel. Uit onderzoek van Jantje Beton is namelijk gebleken dat een kwart van de kinderen niet durft aan te bellen bij andere kinderen in de buurt, waardoor ze niemand hebben om mee buiten te spelen. In Breda is in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw een Dixie in vlammen opgegaan. Dit keer ging het om een mobiel toilet in de omgeving van het Dr. Struikenplein. Voor zover bekend is het inmiddels de 12e keer dat een mobiel toilet het moet ontgelden. De politie onderzoekt de branden en bekijkt of er een verband is. In dezelfde nacht brak er ook een brand uit bij een bouwkeet aan de Nieuwe Heilaarstraat. Een buurtbewoner wist het brandje te blussen. Wel werd er door de brandweer nog een controle uitgevoerd. Oud-programmeur en organisator van het Breda Jazz Festival Roland Kompier is overleden. Dat maakte de festivalorganisatie dinsdag bekend. Kompier was niet alleen jarenlang verantwoordelijk voor de muzikale invulling van het festival, maar redde het evenement eind jaren 90 ook van de ondergang toen het Breda Jazz Festival financieel in zwaar weer verkeerde. Roland Kompier is 74 jaar oud geworden. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land verloopt de ochtendspits niet al te druk. Er staan een paar wat langere files nu. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 11 kilometer met een kwartier vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 8 met daar 10 minuten op onthoud. A27 van Breda naar Gorkum tussen Hankendebrug bij Gorkum 7. Ook daar is het op onthoud 10 minuten. Geldt ook voor de A59 richting het westen tussen Maden en Knoopend Zonzeel. Er staat nu 5 kilometer fieden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

0: ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. De enige overlevende van de crash met een Air India-toestel hoopt eindelijk antwoord te krijgen op nog onbeantwoorde vragen. De ramp, die 260 mensen het leven kostte, is morgen een jaar geleden. Op 12 juni vorig jaar stortte de Boeing 787 van Air India kort na vertrek uit de Indiase stad Ahmedabad neer. Aan boord zaten 242 passagiers. Op de grond kwamen 19 mensen om, 67 anderen raakten zwaar gewond. Het definitieve onderzoek naar de vliegramp zou in de laatste fase zijn. De Brits-Indiaanse overlevende is vanwege het trauma nog altijd niet volledig aan het werk en heeft geldzorgen. Bij Air India kreeg hij 0 op request. In Den Bosch is een hulpverlener per direct uit zijn beroep gezet vanwege ernstig alcoholmisbruik. Hij heeft een beroepsverbod gekregen van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De man werkte eerder bij een zorginstelling als anesthesiemedewerker, maar werd daar ontslagen en veroordeeld omdat hij medicijnen zou hebben weggenomen. Later voerde hij als ZZP'er onbevoegd medische handelingen uit terwijl hij dronken was. De veiligheid van patiënten kwam daarmee in het geding. Ruim 180.000 leerlingen op de middelbare school horen vandaag of ze zijn geslaagd en de vlag kunnen uithangen met een schooltas. Wie nog geen goed nieuws krijgt, kan binnenkort herkansen. In het najaar wordt bekend hoeveel leerlingen zijn geslaagd. Het gaat om 95.000 leerlingen op het VMBO, ruim 51.000 HAVO-leerlingen en 36.000 VWO'ers. Er zitten iets meer meisjes dan jongens in het laatste jaar. De herkansingen starten op 16 juni. De uitslag volgt op de 30ste. In Helmond is vannacht een enorme ravage ontstaan bij een ramkraak. Onverlaten hebben geprobeerd zo een geldautomaat open te breken. Buurtbewoners zouden twee grote knallen hebben gehoord rond 4:15. De straat ligt bezaaid met glas en puin. De bakkerij ernaast liep veel schade op. Of er ook geld is buitgemaakt is onbekend. Het weer. Eerst nog droog en zonnig, later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land verloopt niet bijzonder druk. De dagelijkse files veroorzaken zo'n 5 minuten vertraging. Er zijn ook een paar uitzonderingen. Op de A27 van Breda naar Gorkum. Daar rijdt het langzaam tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. De vertraging is daar een kwartier. Op de A59 naar Den Bosch. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Waalwijk Centrum en Nieuw-Kuik. 7 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. Daar is één rijstrook dicht. En de A73 van Nijmegen naar Maasbracht is nu helemaal dicht bij Roermond. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De gemeente Breda en Breda's carnavalstichtingen hebben maandag het carnavalsakkoord 3.0 ondertekend. Met het akkoord bevestigen de partijen hun samenwerking om carnaval toekomstbestendig, duurzaam en toegankelijk te houden. Het akkoord richt zich onder meer op duurzaamheid, veiligheid, toegankelijkheid en de betrokkenheid van vrijwilligers en jongeren. Wethouder Arnoud van Vliet noemt carnaval een feest dat mensen in Breda met elkaar verbindt. Het vernieuwende akkoord moet bijdragen aan een gastvrij carnaval waar iedereen aan mee kan doen. NAC Breda heeft spits Paul Gladon vastgelegd. De 34-jarige aanvaller komt transfervrij over van Fortuna Sittard en tekent een contract voor 2 seizoenen. Gladon was afgelopen seizoen in de Eredivisie goed voor 5 doelpunten. Volgens technisch directeur Peter Maas haalt NAC met hem een fysiek sterke en gedreven spits binnen. Gladon zegt onder de indruk te zijn van de supporters in het Radverlegstadion en kijkt uit naar zijn eerste thuiswedstrijd. Met de club wil hij strijden voor promotie. De Bredase afdeling van de SP heeft een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Tijdens een ledenvergadering met ruim 40 aanwezigen kreeg het 7-koppige bestuur een mandaat voor de komende 2 jaar. Volgens aftredend voorzitter Victor Zegatlo laat dat zien dat steeds meer jongeren zich aansluiten bij de SP. Ook ervaren bestuursleden blijven betrokken bij de afdeling. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land lost de ochtendspits geleidelijk aan op. Er zijn nog wel een paar ongelukken gebeurd met extra vertraging. Zoals op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West 7 kilometer file met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A58 van Breda naar Bergen op Zoom. Tussen Roosendaal en Knopende Stok. 2 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Dan de A59 naar Den Bosch tussen Waalwijk en Den Bosch West 9 kilometer met daar 20 minuten vertraging. De A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Vendraai en Gubbenvorst 7 kilometer met een half uur oponthoud door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En verderop is een ongeluk gebeurd bij Linnen, daar is de weg nu helemaal dicht. Verkeer richting het zuiden kan het beste omrijden via Eindhoven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt. En daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar de Firewall.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Mijn hart stond 8 minuten stil.
5: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd in maart.
6: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Winkelketen Kik roept onlangs verkochte drinkglazen terug omdat er giftige stoffen in zitten. Het gaat om glazen drinkbekers met een vruchtenmotief. In het glas zit meer lood en cadmium dan wettelijk is toegestaan. Een te hoog gehalte aan deze stoffen is volgens Kik schadelijk voor de gezondheid. Kopers wordt gevraagd de glazen niet meer te gebruiken en ze terug te brengen naar de winkel. De enige overlevende van de crash met een Air India-toestel hoopt eindelijk antwoord te krijgen op nog onbeantwoorde vragen. De ramp, die 260 mensen het leven kostte, is morgen een jaar geleden. Op 12 juni vorig jaar stortte de Boeing 787 van Air India kort na vertrek uit de Indiaanse stad Ahmedabad neer. Aan boord zaten 242 passagiers. Op de grond kwamen 19 mensen om, 67 anderen raakten zwaar gewond. Het definitieve onderzoek naar de vliegramp zou in de laatste fase zijn. In Den Bosch is een hulpverlener per direct uit zijn beroep gezet vanwege ernstig alcoholmisbruik. Hij heeft een beroepsverbod gekregen van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De man werkte eerder bij een zorginstelling als anesthesiemedewerker, maar werd daar ontslagen en veroordeeld omdat hij medicijnen zou hebben weggenomen. Later voerde hij als ZZP'er onbevoegd medische handelingen uit terwijl hij dronken was. De veiligheid van patiënten kwam daarmee in het geding. Ruim 180.000 leerlingen op de middelbare school horen vandaag of ze zijn geslaagd en de vlag kunnen uithangen met hun schooltas. Wie nog geen goed nieuws krijgt, kan binnenkort herkansen. In het najaar wordt bekend hoeveel leerlingen zijn geslaagd. Het gaat om 95.000 leerlingen op het VMBO, ruim 51.000 HAVO-leerlingen en 36.000 VWO'ers. Er zitten iets meer meisjes dan jongens in het laatste jaar. De herkansingen starten op 16 juni. De uitslag volgt op de 30ste. Het weer. Eerst nog droog en zonnig, later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen op. Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Bokstel en Den Bosch West over 10 kilometer met 20 minuten vertraging. A58 Breda richting Tilburg. Tussen Ulvenhout en Tilburg Reeshof 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De A73 van Nijmegen naar het zuiden. Tussen Bezel en Roermond Oost een kwartier vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De weg is daar nu helemaal dicht. Verkeer richting het zuiden kan beter omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: For a second there, I thought it'd last forever.
1: Breda Nu is er overal en altijd.
2: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
1: Wil je dus niks missen?
2: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Elisa Bijl. In heel Nederland werd woensdag extra aandacht besteed aan buitenspelen tijdens de Nationale Buitenspeeldag van Jantje Beton. De aftrap voor deze landelijke dag vond plaats in Breda, dat vorig jaar door Jantje Beton werd uitgeroepen als meest speelvriendelijke gemeente van Nederland. Het thema van de buitenspeeldag was dit jaar Geef die bel een lel. Uit onderzoek van Jantje Beton is namelijk gebleken dat een kwart van de kinderen niet durft aan te bellen bij andere kinderen in de buurt, waardoor ze niemand hebben om mee buiten te spelen. Oud-programmeur en organisator van het Breda Jazz Festival Roland Kompier is overleden. Dat maakte de festivalorganisatie dinsdag bekend. Kompier was niet alleen jarenlang verantwoordelijk voor de muzikale invulling van het festival, maar redde het evenement eind jaren 90 ook van de ondergang toen het Breda Jazz Festival financieel in zwaar weer verkeerde. Roland Kompier is 74 jaar oud geworden. In Breda is in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw een Dixie in vlammen opgegaan. Dit keer ging het om een mobiel toilet in de omgeving van het Dr. Struikenplein. Voor zover bekend is het inmiddels de 12e keer dat een mobiel toilet het moet ontgelden. De politie onderzoekt de branden en bekijkt of er een verband is. In dezelfde nacht brak er ook een brand uit bij een bouwkeet aan de Nieuwe Heilaarstraat. Een buurtbewoner wist het brandje te blussen. Wel werd er door de brandweer nog een controle uitgevoerd. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen opgelost. Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Bokstel en de afrit Den Bosch-West over 7 kilometer. A27 Breda richting Gorkum, tussen Hank en de brug bij Gorkum 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de N65 van Tilburg naar Den Bosch, tussen de afrit Helvoort en de afrit Kromvoort 2 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. Veel werknemers maken zich zorgen om hun baan door kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd. Banen staan op de tocht en vakbonden zien al duizenden ontslagen mede door AI. Ruim 1 op de 10 werknemers is bezorgd om zijn arbeidstoekomst. Vooral in de financiële sector gaat het hard. Ruim 77% van de werknemers gebruikt voor zijn werk inmiddels kunstmatige intelligentie. Een grote brand heeft een voormalige parenclub in Lelystad in de as gelegd. Het pand, onlangs overgenomen door de gemeente, is niet meer te redden. De parenclub was sinds kort niet meer in bedrijf. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een naastgelegen pand. De gemeente vond een swingersclub op 30 meter afstand van een nieuw te bouwen woonwijk onwenselijk en ging daarom over tot aankoop. Voor zover bekend raakte niemand gewond. In de Indische Oceaan is een miljoenen jaren oud walviskerkhof gevonden. Het werd gevonden in de Diamantina-trog, de onderzeese kloof die is ontstaan toen Australië losbrak van Antarctica. Op 7 kilometer diepte moeten er verspreid over een lengte van 1200 kilometer miljoenen walviskarkassen liggen. Vele miljoenen jaren oud tot vrij recent. Op zo'n 500 plekken zijn al skeletten gevonden. De oudste botten waren 5,3 miljoen jaar oud. Er werd ook een uitgestorven walvissoort aangetroffen die nog niet bekend was. Winkelketen Kik roept onlangs verkochte drinkglazen terug omdat er giftige stoffen in zitten. Het gaat om glazen drinkbekers met een vruchtenmotief. In het glas zit meer lood en cadmium dan wettelijk is toegestaan. Een te hoog gehalte aan deze stoffen is volgens Kik schadelijk voor de gezondheid. Kopers wordt gevraagd de glazen niet meer te gebruiken en ze terug te brengen naar de winkel. Het weer. Vanmiddag in het oosten buien, in de rest van het land afwisselend wolken en zon. Bij een matige westenwind wordt het maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
6: No matter what, no matter what, you got

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De Bredase afdeling van de SPI heeft een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Tijdens een ledenvergadering met ruim 40 aanwezigen kreeg het zevenkoppige bestuur een mandaat voor de komende 2 jaar. Volgens aftredend voorzitter Victor Zegatlo laat dat zien dat steeds meer jongeren zich aansluiten bij de SP. Ook ervaren bestuursleden blijven betrokken bij de afdeling. De gemeente Breda en Bredase carnavalstichtingen hebben maandag het carnavalsakkoord 3.0 ondertekend. Met het akkoord bevestigen de partijen hun samenwerking om carnaval toekomstbestendig, duurzaam en toegankelijk te houden. Het akkoord richt zich onder meer op duurzaamheid, veiligheid, toegankelijkheid en de betrokkenheid van vrijwilligers en jongeren. Wethouder Arnoud van Vliet noemt carnaval een feest dat mensen in Breda met elkaar verbindt. Het vernieuwende akkoord moet bijdragen aan een gastvrij carnaval waar iedereen aan mee kan doen. NAC Breda heeft spits Paul Gladon vastgelegd. De 34-jarige aanvaller komt transfervrij over van Fortuna Sittard en tekent een contract voor 2 seizoenen. Gladon was afgelopen seizoen in de Eredivisie goed voor 5 doelpunten. Volgens technisch directeur Peter Maas haalt NAC met hem een fysiek sterke en gedreven spits binnen. Gladon zegt onder de indruk te zijn van de supporters in het Radverlegstadion en kijkt uit naar zijn eerste thuiswedstrijd. Met de club wil hij strijden voor promotie. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op abonneren.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg houdt de sluiting van 2 zorgvilla's voor ernstige gehandicapten en zieke kinderen tot nader orde tegen. Pas als voor alle patiënten een goede plek elders is gevonden, mogen de deuren dicht. Het gaat om zorgvilla's in Vleuten en Waalre. Ernstige gehandicapten en zieke kinderen dreigden zonder hulp te komen zitten nadat zorgaanbieder Expert Care de deuren per 1 juli wilde sluiten. Volgens het bedrijf verkeert het in financiële problemen. Veel werknemers maken zich zorgen om hun baan door kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd. Banen staan op de tocht en vakbonden zien al duizenden ontslagen mede door AI. Ruim 1 op de 10 werknemers is bezorgd om zijn arbeidstoekomst. Vooral in de financiële sector gaat het hard. Ruim 77% van de werknemers gebruikt voor zijn werk inmiddels kunstmatige intelligentie. Een grote brand heeft een voormalige parenclub in Lelystad in de as gelegd. Het pand, onlangs overgenomen door de gemeente, is niet meer te redden. De parenclub was sinds kort niet meer in bedrijf. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een naastgelegen pand. De gemeente vond een swingersclub op 30 meter afstand van een nieuw te bouwen woonwijk onwenselijk en ging daarom over tot aankoop. Voor zover bekend raakte niemand gewond. In de Indische Oceaan is een miljoenen jaren oud walviskerkhof gevonden. Het werd gevonden in de Diamantina-trog, de onderzeese kloof die is ontstaan toen Australië losbrak van Antarctica. Op 7 kilometer diepte moeten er verspreid over een lengte van 1200 kilometer miljoenen walviskarkassen liggen. Vele miljoenen jaren oud tot vrij recent. Op zo'n 500 plekken zijn al skeletten gevonden. De oudste botten waren 5,3 miljoen jaar oud. Er werd ook een uitgestorven walvissoort aangetroffen die nog niet bekend was. Het weer. Vanmiddag in het oosten buien, in de rest van het land afwisselend wolken en zon. Bij een matige westenwind wordt het maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.
9: Some people call me the space cowboy.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De gemeente Breda en Breda's carnavalstichtingen hebben maandag het carnavalsakkoord 3.0 ondertekend. Met het akkoord bevestigen de partijen hun samenwerking om carnaval toekomstbestendig, duurzaam en toegankelijk te houden. Het akkoord richt zich onder meer op duurzaamheid, veiligheid, toegankelijkheid en de betrokkenheid van vrijwilligers en jongeren. Wethouder Arnoud van Vliet noemt carnaval een feest dat mensen in Breda met elkaar verbindt. Het vernieuwende akkoord moet bijdragen aan een gastvrij carnaval waar iedereen aan mee kan doen. NAC Breda heeft spits Paul Gladon vastgelegd. De 34-jarige aanvaller komt transfervrij over van Fortuna Sittard en tekent een contract voor 2 seizoenen. Gladon was afgelopen seizoen in de Eredivisie goed voor 5 doelpunten. Volgens technisch directeur Peter Maas haalt NAC met hem een fysiek sterke en gedreven spits binnen. Gladon zegt onder de indruk te zijn van de supporters in het Radverlegstadion en kijkt uit naar zijn eerste thuiswedstrijd. Met de club wil hij strijden voor promotie. De Bredase afdeling van de SP heeft een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Tijdens een ledenvergadering met ruim 40 aanwezigen kreeg het 7-koppige bestuur een mandaat voor de komende 2 jaar. Volgens aftredend voorzitter Victor Zegatlo laat dat zien dat steeds meer jongeren zich aansluiten bij de SP. Ook ervaren bestuursleden blijven betrokken bij de afdeling. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: ANWB, hoe kan ik je helpen?
5: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. India heeft bevestigd dat bij de Amerikaanse aanval op een tanker in de Golf van Oman 3 Indiaanse opvarenden zijn omgekomen. De lichamen zijn gevonden en geïdentificeerd. India heeft geprotesteerd en een Amerikaanse diplomaat is ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op het schip dat werd aangevallen waren 24 Indiaanse bemanningsleden. Het voer onder de vlag van Balau en zou meermaals instructies van de Amerikanen hebben genegeerd waarna het werd aangevallen. Canada gaat sociale media voor kinderen onder de 16 verbieden als de platforms niet voldoen aan nieuwe veiligheidsstandaarden. Zo moeten Facebook, Instagram en X meer doen tegen schadelijke inhoud. Eerder kwam er al een verbod in Australië en Griekenland. Kinderen onder de 16 kunnen in Australië helemaal geen account meer aanmaken op social media. In Griekenland gebeurt dat vanaf volgend jaar. Er komt een toezichthouder die erop let dat de regels in Canada worden nageleefd. Minister Sterk van Langdurige Zorg houdt de sluiting van 2 zorgvilla's voor ernstige gehandicapten en zieke kinderen tot nader order tegen. Pas als voor alle patiënten een goede plek elders is gevonden, mogen de deuren dicht. Het gaat om zorgvilla's in Vleuten en Waalre. Ernstige gehandicapten en zieke kinderen dreigden zonder hulp te komen zitten nadat zorgaanbieder Expert Care de deuren per 1 juli wilde sluiten. Volgens het bedrijf verkeert het in financiële problemen. Veel werknemers maken zich zorgen om hun baan door kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd. Banen staan op de tocht en vakbonden zien al duizenden ontslagen, mede door AI. Ruim 1 op de 10 werknemers is bezorgd om zijn arbeidstoekomst. Vooral in de financiële sector gaat het hard. Ruim 77% van de werknemers gebruikt voor zijn werk inmiddels kunstmatige intelligentie. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien. In de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het maximaal 18 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan nog een paar files op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen de afrit Veghel en knooppunt Empel 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En op de N260 Baarle-Nassau richting Tilburg tussen Tilburg-Reeshof en de aansluiting met de M261 2 kilometer file. De vertraging is daar opgelopen tot ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Elisa Bijl. In heel Nederland werd woensdag extra aandacht besteed aan buitenspelen tijdens de Nationale Buitenspeeldag van Jantje Beton. De aftrap voor deze landelijke dag vond plaats in Breda, dat vorig jaar door Jantje Beton werd uitgeroepen als meest speelvriendelijke gemeente van Nederland. Het thema van de buitenspeeldag was dit jaar Geef die bel een lel. Uit onderzoek van Jantje Beton is namelijk gebleken dat een kwart van de kinderen niet durft aan te bellen bij andere kinderen in de buurt, waardoor ze niemand hebben om mee buiten te spelen. In Breda is in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw een Dixie in vlammen opgegaan. Dit keer ging het om een mobiel toilet in de omgeving van het Dr. Struikenplein. Voor zover bekend is het inmiddels de 12e keer dat een mobiel toilet het moet ontgelden. De politie onderzoekt de branden en bekijkt of er een verband is. In diezelfde nacht brak er ook een brand uit bij een bouwkeet aan de Nieuwe Heilaarstraat. Een buurtbewoner wist het brandje te blussen. Wel werd er door de brandweer nog een controle uitgevoerd. Oud-programmeur en organisator van het Breda Jazz Festival Roland Kompier is overleden. Dat maakte de festivalorganisatie dinsdag bekend. Kompier was niet alleen jarenlang verantwoordelijk voor de muzikale invulling van het festival, maar redde het evenement eind jaren 90 ook van de ondergang toen het Breda Jazz Festival financieel in zwaar weer verkeerde. Roland Kompier is 74 jaar oud geworden. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan nog een paar files op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen de afrit Veghel en knooppunt Empel, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En op de N260 Baarden-Nassau richting Tilburg, tussen Tilburg-Reeshof en de aansluiting met de M261, 2 kilometer file. De vertraging is daar opgelopen tot ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: ANWB, hoe kan ik je helpen?
5: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In een grote Russische olieraffinaderij is brand uitgebroken nadat het afgelopen nacht geraakt werd door Oekraïnse drones. Het gaat om de raffinaderij Afipski in de regio Krasnodar, een van de grootste in Zuid-Rusland. Jaarlijks wordt er ongeveer 6,25 ton ruwe olie verwerkt. Het is niet de eerste keer dat de raffinaderij doelwit is van het Oekraïnse leger. Ook was er een aanval op de stad Krasnodar. Brokstukken van een drone kwamen op een appartementencomplex terecht waar brand uitbrak. Daarbij vielen minstens 3 gewonden. In Pakistan zijn zeker 22 militairen omgekomen bij een crash van een legerhelikopter. Dat gebeurde gisteren. De meeste slachtoffers zijn vandaag al met militaire eer begraven. Dat heeft het Pakistanse leger bekendgemaakt. Toen de helikopter opsteeg in de stad Muzaffarabad in de regio Kashmir, ging het mis door een technische oorzaak waarvan de details nog worden onderzocht. Er waren extra militairen in de stad na onlusten. De bemanning van de helikopter maakte daar deel van uit. India heeft bevestigd dat bij de Amerikaanse aanval op een tanker in de Golf van Oman 3 Indiaanse opvarenden zijn omgekomen. De lichamen zijn gevonden en geïdentificeerd. India heeft geprotesteerd en een Amerikaanse diplomaat is ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op het schip dat werd aangevallen waren 24 Indiaanse bemanningsleden. Het voer onder de vlag van Balau en zou meermaals instructies van de Amerikanen hebben genegeerd waarna het werd aangevallen. Canada gaat sociale media voor kinderen onder de 16 verbieden als de platforms niet voldoen aan nieuwe veiligheidsstandaarden. Zo moeten Facebook, Instagram en X meer doen tegen schadelijke inhoud. Eerder kwam er al een verbod in Australië en Griekenland. Kinderen onder de 16 kunnen in Australië helemaal geen account meer aanmaken op social media. In Griekenland gebeurt dat vanaf volgend jaar. Er komt een toezichthouder die erop let dat de regels in Canada worden nageleefd. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien. In de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan nog een paar files op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen de afrit Veghel en knooppunt Empel 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En op de N260 Baarden-Nassau richting Tilburg tussen Tilburg-Reeshof en de aansluiting met de M261 2 kilometer file. De vertraging is daar opgelopen tot ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. NAC Breda heeft spits Paul Gladon vastgelegd. De 34-jarige aanvaller komt transfervrij over van Fortuna Sittard en tekent een contract voor 2 seizoenen. Gladon was afgelopen seizoen in de Eredivisie goed voor 5 doelpunten. Volgens technisch directeur Peter Maas haalt NAC met hem een fysiek sterke en gedreven spits binnen. Gladon zegt onder de indruk te zijn van de supporters in het Radverlegstadion en kijkt uit naar zijn eerste thuiswedstrijd. Met de club wil hij strijden voor promotie. De Bredase afdeling van de SP heeft een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Tijdens een ledenvergadering met ruim 40 aanwezigen kreeg het 7-koppige bestuur een mandaat voor de komende 2 jaar. Volgens aftredend voorzitter Victor Zegatlo laat dat zien dat steeds meer jongeren zich aansluiten bij de SP. Ook ervaren bestuursleden blijven betrokken bij de afdeling. De gemeente Breda en Bredase carnavalstichtingen hebben maandag het carnavalsakkoord 3.0 ondertekend. Met het akkoord bevestigen de partijen hun samenwerking om carnaval toekomstbestendig, duurzaam en toegankelijk te houden. Het akkoord richt zich onder meer op duurzaamheid, veiligheid, toegankelijkheid en de betrokkenheid van vrijwilligers en jongeren. Wethouder Arnoud van Vliet noemt carnaval een feest dat mensen in Breda met elkaar verbindt. Het vernieuwende akkoord moet bijdragen aan een gastvrij carnaval waar iedereen aan mee kan doen. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan nog een paar files op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen de afrit Veghel en knooppunt Empel 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En op de N260 Baarden-Nassau richting Tilburg tussen Tilburg-Reeshof en de aansluiting met de M261 2 kilometer file. De vertraging is daar opgelopen tot ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda. Nu, hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda

0: is Breda Nu.
1: Breda Nu.
2: Mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Volgend jaar voert de NS lijnnummers in voor al het treinverkeer. Reizigers kunnen hun trein dan aan een vast nummer herkennen. Hiermee sluiten de spoorwegen aan bij het systeem dat al lang gebruikt wordt bij bijvoorbeeld bus en metro. Intercities en sprinters krijgen een nummer, bijvoorbeeld de IC6 tussen Leeuwarden en Den Haag. De verwachting is dat dit het reizen overzichtelijker gaat maken, omdat niet alleen bestemmingen vermeld worden, maar ook het nummer dat erbij hoort. Afgelopen nacht waren er in Noord-Ierland opnieuw demonstraties en rellen tegen migranten. Daarbij raakten 12 agenten gewond en 16 mensen zijn opgepakt. Ook in Schotland werd geprotesteerd bij onder andere migrantenhotels. Auto's en spullen werden in brand gestoken. De demonstraties zijn een reactie op een mesaanval van een Soedanese asielzoeker in Belfast afgelopen maandag. Het slachtoffer verloor daarbij een oog. Volgens de BBC wil de Noord-Ierse regering illegale immigranten sneller gaan opsporen, vastzetten en terugsturen. In een grote Russische olieraffinaderij is brand uitgebroken nadat het afgelopen nacht geraakt werd door Oekraïnse drones. Het gaat om de raffinaderij Afipski in de regio Krasnodar, een van de grootste in Zuid-Rusland. Jaarlijks wordt er ongeveer 6,25 ton ruwe olie verwerkt. Het is niet de eerste keer dat de raffinaderij doelwit is van het Oekraïnse leger. Ook was er een aanval op de stad Krasnodar. Brokstukken van een drone kwamen op een appartementencomplex terecht waar brand uitbrak. Daarbij vielen minstens 3 gewonden. In Pakistan zijn zeker 22 militairen omgekomen bij een crash van een legerhelikopter. Dat gebeurde gisteren. De meeste slachtoffers zijn vandaag al met militaire eer begraven. Dat heeft het Pakistanse leger bekendgemaakt. Toen de helikopter opsteeg in de stad Muzaffarabad in de regio Kashmir, ging het mis door een technische oorzaak waarvan de details nog worden onderzocht. Er waren extra militairen in de stad na onlusten. De bemanning van de helikopter maakte daar deel van uit. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien. In de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. NAC Breda heeft spits Paul Gladon vastgelegd. De 34-jarige aanvaller komt transfervrij over van Fortuna Sittard en tekent een contract voor 2 seizoenen. Gladon was afgelopen seizoen in de Eredivisie goed voor 5 doelpunten. Volgens technisch directeur Peter Maas haalt NAC met hem een fysiek sterke en gedreven spits binnen. Gladon zegt onder de indruk te zijn van de supporters in het Radverlegstadion en kijkt uit naar zijn eerste thuiswedstrijd. Met de club wil hij strijden voor promotie. De gemeente Breda en Breda's carnavalstichtingen hebben maandag het carnavalsakkoord 3.0 ondertekend. Met het akkoord bevestigen de partijen hun samenwerking om carnaval toekomstbestendig, duurzaam en toegankelijk te houden. Het akkoord richt zich onder meer op duurzaamheid, veiligheid, toegankelijkheid en de betrokkenheid van vrijwilligers en jongeren. Wethouder Arnoud van Vliet noemt carnaval een feest dat mensen in Breda met elkaar verbindt. Het vernieuwende akkoord moet bijdragen aan een gastvrij carnaval waar iedereen aan mee kan doen. De Bredase afdeling van de SP heeft een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Tijdens een ledenvergadering met ruim 40 aanwezigen kreeg het 7-koppige bestuur een mandaat voor de komende 2 jaar. Volgens aftredend voorzitter Victor Zegatlo laat dat zien dat steeds meer jongeren zich aansluiten bij de SP. Ook ervaren bestuursleden blijven betrokken bij de afdeling. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.

0: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De agent die afgelopen september de 15-jarige Jarrison doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan den IJssel wordt niet vervolgd, dat heeft het OM bekendgemaakt. De politieman zou gerechtvaardigd geschoten hebben en gehandeld in overeenstemming met zijn ambtsinstructie. De jongen werd doodgeschoten na een melding van een beroving. Twee verdachten werden opgepakt, maar hij ging er ondanks waarschuwingen van de politie vandoor. In zijn hand had hij een gasalarmpistool dat tot vuurwapen was omgebouwd. Mensen die huren van woningcorporaties zullen vanaf juli gemiddeld 3,6% meer kwijt zijn aan huur. Hiermee is de stijging minder groot dan die van vorig jaar. Toen stegen de huren met 5%. Dat blijkt uit onderzoek van IDES, de overkoepelende organisatie van woningcorporaties. Die hebben de huurprijzen van 138 corporaties vergeleken. In de praktijk komt het per huishouden neer op €23 per maand meer. De gemiddelde huurprijs komt dan uit op €666 per maand. Volgend jaar voert de NS lijnnummers in voor al het treinverkeer. Reizigers kunnen hun trein dan aan een vast nummer herkennen. Hiermee sluiten de spoorwegen aan bij het systeem dat al lang gebruikt wordt bij bijvoorbeeld bus en metro. Intercities en sprinters krijgen een nummer, bijvoorbeeld de IC6 tussen Leeuwarden en Den Haag. De verwachting is dat dit het reizen overzichtelijker gaat maken, omdat niet alleen bestemmingen vermeld worden, maar ook het nummer dat erbij hoort. Afgelopen nacht waren er in Noord-Ierland opnieuw demonstraties en rellen tegen migranten. Daarbij raakten 12 agenten gewond en 16 mensen zijn opgepakt. Ook in Schotland werd geprotesteerd bij onder andere migrantenhotels. Auto's en spullen werden in brand gestoken. De demonstraties zijn een reactie op een mesaanval van een Soedanese asielzoeker in Belfast afgelopen maandag. Het slachtoffer verloor daarbij een oog. Volgens de BBC wil de Noord-Ierse regering illegale immigranten sneller gaan opsporen, vastzetten en terugsturen. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien. In de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De gemeente Breda en Breda'se carnavalstichtingen hebben maandag het carnavalsakkoord 3.0 ondertekend. Met het akkoord bevestigen de partijen hun samenwerking om carnaval toekomstbestendig, duurzaam en toegankelijk te houden. Het akkoord richt zich onder meer op duurzaamheid, veiligheid, toegankelijkheid en de betrokkenheid van vrijwilligers en jongeren. Wethouder Arnoud van Vliet noemt carnaval een feest dat mensen in Breda met elkaar verbindt. Het vernieuwende akkoord moet bijdragen aan een gastvrij carnaval waar iedereen aan mee kan doen. De Breda'se afdeling van de SP heeft een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Tijdens een ledenvergadering met ruim 40 aanwezigen kreeg het zevenkoppige bestuur een mandaat voor de komende 2 jaar. Volgens aftredend voorzitter Victor Zegatlo laat dat zien dat steeds meer jongeren zich aansluiten bij de SP. Ook ervaren bestuursleden blijven betrokken bij de afdeling. NAC Breda heeft spits Paul Gladon vastgelegd. De 34-jarige aanvaller komt transfervrij over van Fortuna Sittard en tekent een contract voor 2 seizoenen. Gladon was afgelopen seizoen in de Eredivisie goed voor 5 doelpunten. Volgens technisch directeur Peter Maas haalt NAC met hem een fysiek sterke en gedreven spits binnen. Gladon zegt onder de indruk te zijn van de supporters in het Radverlegstadion en kijkt uit naar zijn eerste thuiswedstrijd. Met de club wil hij strijden voor promotie. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. Dag.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB. Hoe kunnen we jou helpen?
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. Bij een zwaar ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere gewonden gevallen. Een auto kwam in botsing met fietsers. Het zou gaan om kinderen die op schoolkamp waren. Het ongeluk gebeurde in een bocht op de provinciale weg N290 voor een kruising waarnaast een fietspad ligt. Gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen in onder andere Gent, Antwerpen en Rotterdam. Er kwamen onder andere 3 traumahelikopters, 7 ambulances en meerdere brandweervoertuigen ter plekke. De Engelse defensieminister Healey stapt op omdat hij vindt dat zijn ministerie de komende jaren te weinig geld krijgt. In een brief schrijft Healey dat er niet genoeg geld komt om het leger sterker te maken. En daarvan krijgen het ministerie van Financiën en premier Starmer de schuld. Healey wilde tot 2030 minstens 20 miljard euro, maar in het defensieplan staat dat hij 15 tot 17 miljard krijgt. De agent die afgelopen september de 15-jarige Jarrison doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan den IJssel wordt niet vervolgd, dat heeft het OM bekendgemaakt. De politieman zou gerechtvaardigd geschoten hebben en gehandeld in overeenstemming met zijn ambtsinstructie. De jongen werd doodgeschoten na een melding van een beroving. 2 verdachten werden opgepakt, maar hij ging er ondanks waarschuwingen van de politie vandoor. In zijn hand had hij een gasalarmpistool dat tot vuurwapen was omgebouwd. Mensen die huren van woningcorporaties zullen vanaf juli gemiddeld 3,6% meer kwijt zijn aan huur. Hiermee is de stijging minder groot dan die van vorig jaar. Toen stegen de huren met 5%. Dat blijkt uit onderzoek van IDES, de overkoepelende organisatie van woningcorporaties. Die hebben de huurprijzen van 138 corporaties vergeleken. In de praktijk komt het per huishouden neer op 23 euro per maand meer. De gemiddelde huurprijs komt dan uit op 666 euro per maand. En dan nog het weer. Vanavond gaat het in het hele land regenen. De wind draait naar het zuiden en is matig. Bij de westkust mogelijk windkracht 5 of 6. Vannacht eerst nog wat regen, later wordt het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 12 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint, dus het wordt langzaam drukker op de weg. De meeste files veroorzaken nu een paar minuten oponthoud. Op de A2 heb je een kwartier vertraging van Eindhoven naar Maastricht, want bij de afrit Maastricht Airport is de weg net weer vrij na een ongeluk. Vanaf Eurmond rijdt het nog wel langzaam daar. En op de A58 van Eindhoven naar Tilburg heb je 10 minuten vertraging tussen Best en Moergestel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
4: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Elisa Bijl. Oud-programmeur en organisator van het Breda Jazz Festival Roland Kompier is overleden. Dat maakte de festivalorganisatie dinsdag bekend. Kompier was niet alleen jarenlang verantwoordelijk voor de muzikale invulling van het festival, maar redde het evenement eind jaren 90 ook van de ondergang toen het Breda Jazz Festival financieel in zwaar weer verkeerde. Roland Kompier is 74 jaar oud geworden. In Breda is in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw een Dixie in vlammen opgegaan. Dit keer ging het om een mobiel toilet in de omgeving van het Dr. Struikenplein. Voor zover bekend is het inmiddels de 12e keer dat een mobiel toilet het moet ontgelden. De politie onderzoekt de branden en bekijkt of er een verband is. In dezelfde nacht brak er ook een brand uit bij een bouwkeet aan de Nieuwe Heilaarstraat. Een buurtbewoner wist het brandje te blussen. Wel werd er door de brandweer nog een controle uitgevoerd. In heel Nederland werd woensdag extra aandacht besteed aan buitenspelen tijdens de Nationale Buitenspeeldag van Jantje Beton. De aftrap voor deze landelijke dag vond plaats in Breda, dat vorig jaar door Jantje Beton werd uitgeroepen als meest speelvriendelijke gemeente van Nederland. Het thema van de buitenspeeldag was dit jaar Geef die bel een lel. Uit onderzoek van Jantje Beton is namelijk gebleken dat een kwart van de kinderen niet durft aan te bellen bij andere kinderen in de buurt, waardoor ze niemand hebben om mee buiten te spelen. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt nu vrij snel drukker op de weg, want de spits komt steeds verder op gang. In het zuiden van het land staat al 100 kilometer file met vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht is het oponthoud een kwartier. Op de A16 Rotterdam richting Breda sta je voor knooppunt Klaverpolder 10 minuten in de file. Het heeft ook te maken met een pechgeval. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem heb je 10 minuten oponthoud tussen de knooppunten Paalgraven en Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.

0: Mijn hart stond 8 minuten stil.
1: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
2: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
8: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
8: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
10: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Bij een zwaar ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 2 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Een auto kwam in botsing met 14 fietsende kinderen en 2 volwassen begeleiders. Ze waren op schoolkamp. Het ongeluk gebeurde in een bocht op de provinciale weg N290 voor een kruising waarnaast een fietspad ligt. 4 zwaargewonde kinderen zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam. Er kwamen onder andere 3 traumahelikopters, 7 ambulances en meerdere brandweervoertuigen ter plekke. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran opnieuw zeer hard aangevallen zal worden. Op zijn eigen platform Truth Social voegt hij daaraan toe dat de Verenigde Staten in de nabije toekomst het eiland Gark zullen innemen, evenals andere infrastructuur die belangrijk is voor de olie. Zo wil Amerika de volledige controle over de Iraanse oliehandel krijgen, aldus Trump. Op het eiland Gark wordt ongeveer 90% van alle Iraanse olie verwerkt. De Engelse defensieminister Healey stapt op omdat hij vindt dat zijn ministerie de komende jaren te weinig geld krijgt. In een brief schrijft Healey dat er niet genoeg geld komt om het leger sterker te maken. En daarvan krijgen het ministerie van Financiën en premier Starmer de schuld. Healey wilde tot 2030 minstens 20 miljard euro, maar in het defensieplan staat dat hij 15 tot 17 miljard krijgt. De agent die afgelopen september de 15-jarige Jarrison doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan den IJssel wordt niet vervolgd, dat heeft het OM bekendgemaakt. De politieman zou gerechtvaardigd geschoten hebben en gehandeld in overeenstemming met zijn ambtsinstructie. De jongen werd doodgeschoten na een melding van een beroving. 2 verdachten werden opgepakt, maar hij ging er ondanks waarschuwingen van de politie vandoor. In zijn hand had hij een gasalarmpistool dat tot vuurwapen was omgebouwd. En dan nog het weer. Vanavond gaat het in het hele land regenen. De wind draait naar het zuiden en is matig. Bij de westkust mogelijk windkracht 5 of 6. Vannacht eerst nog wat regen, later wordt het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 12 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
12: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op donderdag behoorlijk druk. Er staan veel files met vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar heb je 20 minuten tijdverlies. Op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam sta je bij knooppunt Zoomland een kwartier in de file. Op de A27 van Utrecht naar Breda heb je een kwartier oponthoud tussen Noorderloos en Werkendam. En je staat 10 minuten vast op de N267 van Drunen naar Andel tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Welkom bij Breda Nu.
14: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
13: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
14: Dit is Breda Nu.

0: Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.
1: There's a place in this old town.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. NAC Breda heeft spits Paul Gladon vastgelegd. De 34-jarige aanvaller komt transfervrij over van Fortuna Sittard en tekent een contract voor 2 seizoenen. Gladon was afgelopen seizoen in de Eredivisie goed voor 5 doelpunten. Volgens technisch directeur Peter Maas haalt NAC met hem een fysiek sterke en gedreven spits binnen. Gladon zegt onder de indruk te zijn van de supporters in het Radverlegstadion en kijkt uit naar zijn eerste thuiswedstrijd. Met de club wil hij strijden voor promotie. De Bredase afdeling van de SP heeft een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Tijdens een ledenvergadering met ruim 40 aanwezigen kreeg het 7-koppige bestuur een mandaat voor de komende 2 jaar. Volgens aftredend voorzitter Victor Zegatlo laat dat zien dat steeds meer jongeren zich aansluiten bij de SP. Ook ervaren bestuursleden blijven betrokken bij de afdeling. De gemeente Breda en Bredase carnavalstichtingen hebben maandag het carnavalsakkoord 3.0 ondertekend. Met het akkoord bevestigen de partijen hun samenwerking om carnaval toekomstbestendig, duurzaam en toegankelijk te houden. Het akkoord richt zich onder meer op duurzaamheid, veiligheid, toegankelijkheid en de betrokkenheid van vrijwilligers en jongeren. Wethouder Arnoud van Vliet noemt carnaval een feest dat mensen in Breda met elkaar verbindt. Het vernieuwende akkoord moet bijdragen aan een gastvrij carnaval waar iedereen aan mee kan doen. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op donderdagavond verloopt de spits behoorlijk druk. Er staan veel files in het zuiden van het land. De meeste leveren zo'n 10 minuten vertraging op. Een uitschieter is de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom sta je 3 kwartier in de file door een ongeluk. Op de A27 is het druk van Utrecht naar Breda tussen Noordeloos en Werkendam. Daar heb je 20 minuten op onthoud. Ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch sta je 20 minuten in de file tussen Culemborg en Zaltbommel. Verder is het druk op de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom tussen Rilland en knooppunt Markiezaad. De vertraging is 1 kwartier. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven heb je ook 1 kwartier op onthoud tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De Europese Centrale Bank heeft vandaag de rente in de eurozone verhoogd. De rente stijgt met 0,25% naar 2,25%. De bank reageert hiermee op de oplopende energieprijzen vanwege de spanningen in het Midden-Oosten en probeert de daardoor veroorzaakte inflatie te beteugelen. Het is nog niet zeker of de spaarrente in Nederland door het besluit ook zal gaan stijgen. Premier Jette heeft geschokt gereageerd op het ongeluk in Zeeland, waarbij 3 mensen, waaronder 2 schoolkinderen, zijn omgekomen. Een personenauto botste vanmiddag op de provinciale weg N290 bij Vogelwaarde op een groep fietsende kinderen die met hun begeleiders op schoolreis waren. Er liggen ook nog 4 zwaargewonde kinderen in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht, er is een persoon aangehouden. PVV-politicus Van Tichelen is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur voor het inrijden op een klimaatactivist bij een demonstratie van Extinction Rebellion tegen Tata Steel in IJmuiden. De 67-jarige vrouw kwam in maart van dit jaar op de motorkap van zijn auto terecht. Volgens Van Tichelen had hij de vrouw niet gezien omdat een spandoek hem het zicht ontnam. Ze liep een lichte hersenschudding op. Van Tichelen is lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland en klimaatwoordvoerder. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran opnieuw zeer hard zal worden aangevallen. Op zijn sociaal media platform dreigt hij dat zijn leger in de nabije toekomst het eiland Gharg zal innemen. Evenals andere infrastructuur die belangrijk is voor de olie. Amerika wil daarmee de volledige controle over de Iraanse oliehandel krijgen, zo schrijft Trump. Op het eiland wordt ongeveer 90% van alle Iraanse olie verwerkt. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur zakt vannacht naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is zoals gebruikelijk op donderdag een drukke spits. Door de regen zijn sommige files nog wat langer. En op de A4 in het zuiden staat het vast van Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom. Daar heb je door een ongeluk 25 minuten tijdverlies. Het is ook heel druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel sta je in 11 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht heb je een kwartier vertraging tussen de afritten Sint-Michielsgestel en Kerkdriel. En het is druk op de N279 van Den Bosch naar Roermond. Tussen Berlicum en Heeswijk-Dinter is de vertraging bijna 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu. Tonight.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. NAC Breda heeft spits Paul Gladon vastgelegd. De 34-jarige aanvaller komt transfervrij over van Fortuna Sittard en tekent een contract voor 2 seizoenen. Gladon was afgelopen seizoen in de Eredivisie goed voor 5 doelpunten. Volgens technisch directeur Peter Maas haalt NAC met hem een fysiek sterke en gedreven spits binnen. Gladon zegt onder de indruk te zijn van de supporters in het Radverlegstadion en kijkt uit naar zijn eerste thuiswedstrijd. Met de club wil hij strijden voor promotie. De Bredase afdeling van de SP heeft een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Tijdens een ledenvergadering met ruim 40 aanwezigen kreeg het 7-koppige bestuur een mandaat voor de komende 2 jaar. Volgens aftredend voorzitter Victor Zegatlo laat dat zien dat steeds meer jongeren zich aansluiten bij de SP. Ook ervaren bestuursleden blijven betrokken bij de afdeling. De gemeente Breda en Bredase carnavalstichtingen hebben maandag het carnavalsakkoord 3.0 ondertekend. Met het akkoord bevestigen de partijen hun samenwerking om carnaval toekomstbestendig, duurzaam en toegankelijk te houden. Het akkoord richt zich onder meer op duurzaamheid, veiligheid, toegankelijkheid en de betrokkenheid van vrijwilligers en jongeren. Wethouder Arnoud van Vliet noemt carnaval een feest dat mensen in Breda met elkaar verbindt. Het vernieuwende akkoord moet bijdragen aan een gastvrij carnaval waar iedereen aan mee kan doen. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden intussen vrij snel korter. Op de A27 heb je nog wel een kwartier vertraging. Van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam. En ook op de A58 van Tilburg naar Eindhoven sta je tussen Moergestel en knooppunt Batadorp nog bijna een kwartier in de file. Ook op de N279 heb je een kwartier tijdverlies. Dat is van Den Bosch naar Roermond tussen Middelrode en Heeswijk-Dinter. En op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is het oponthoud 10 minuten tussen Culemborg en Zaltbommel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu.
5: Restaurants en cafés die de wedstrijden van het WK voetbal, dat vanavond van start gaat, op grote schermen aan hun gasten willen laten zien, kunnen dat niet gratis doen. Dat schrijft cultuurminister Letschert in een brief aan de Tweede Kamer. Die wilde de bijdrage aan de NOS voor het vertonen van de beelden door de horeca schrappen. Maar volgens de minister kan dit niet vanwege het contract met de Wereldvoetbalbond dat commercieel gebruik niet toestaat. Het gebouw van het Amerikaanse ministerie van Defensie is vanmiddag ontruimd vanwege een incident met gevaarlijke stoffen. Volgens CNN betrof het een vals alarm. Op meerdere etages van het Pentagon was een slechte luchtkwaliteit gemeten. Totdat vaststond waardoor die werd veroorzaakt, waren deze afgesloten als een voorzorgsmaatregel volgens het standaard veiligheidsprotocol. Volgens CNN werden er hulpteams ingezet en droegen de hulpverleners gasmaskers en beschermende kleding. De Europese Centrale Bank heeft vandaag de rente in de eurozone verhoogd. De rente stijgt met een kwart punt naar 2,25%. De bank reageert hiermee op de oplopende energieprijzen vanwege de spanningen in het Midden-Oosten en probeert de daardoor veroorzaakte inflatie te beteugelen. Het is nog niet zeker of de spaarrente in Nederland door het besluit ook zal gaan stijgen. Premier Jette heeft geschokt gereageerd op het ongeluk in Zeeland, waarbij 3 mensen, waaronder 2 schoolkinderen, zijn omgekomen. Een personenauto botste vanmiddag op de provinciale weg N290 bij Vogelwaarde op een groep fietsende kinderen die met hun begeleiders op schoolreis waren. Er liggen ook nog 4 zwaargewonde kinderen in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. Er is een persoon aangehouden. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur zakt vannacht naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de avondspits zijn opgelost. Alleen op de N279 rijdt het nog langzaam van Den Bosch naar Roermond. Bij Heeswijk-Dinter sta je 10 minuten in de file. En je hebt 5 minuten oponthoud op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Zomers.
1: Breda Nu is er overal en altijd.
2: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
1: Wil je dus niks missen?
2: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. NAC Breda heeft spits Paul Gladon vastgelegd. De 34-jarige aanvaller komt transfervrij over van Fortuna Sittard en tekent een contract voor 2 seizoenen. Gladon was afgelopen seizoen in de Eredivisie goed voor 5 doelpunten. Volgens technisch directeur Peter Maas haalt NAC met hem een fysiek sterke en gedreven spits binnen. Gladon zegt onder de indruk te zijn van de supporters in het Radverlegstadion en kijkt uit naar zijn eerste thuiswedstrijd. Met de club wil hij strijden voor promotie. De Bredase afdeling van de SPI heeft een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Tijdens een ledenvergadering met ruim 40 aanwezigen kreeg het 7-koppige bestuur een mandaat voor de komende 2 jaar. Volgens aftredend voorzitter Victor Zegatlo laat dat zien dat steeds meer jongeren zich aansluiten bij de SP. Ook ervaren bestuursleden blijven betrokken bij de afdeling. De gemeente Breda en Bredase carnavalstichtingen hebben maandag het carnavalsakkoord 3.0 ondertekend. Met het akkoord bevestigen de partijen hun samenwerking om carnaval toekomstbestendig, duurzaam en toegankelijk te houden. Het akkoord richt zich onder meer op duurzaamheid, veiligheid, toegankelijkheid en de betrokkenheid van vrijwilligers en jongeren. Wethouder Arnoud van Vliet noemt carnaval een feest dat mensen in Breda met elkaar verbindt. Het vernieuwende akkoord moet bijdragen aan een gastvrij carnaval waar iedereen aan mee kan doen. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de avondspits zijn opgelost. Alleen op de N279 rijdt het nog langzaam van Den Bosch naar Roermond. Bij Heeswijk-Dinter sta je 10 minuten in de file. En je hebt 5 minuten oponthoud op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Rorty. Don't you rather live one day as a lion than a thousand as a...
1: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
2: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
1: Handig toch?

0: talenten uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Bij het ongeluk in Zeeland is nu ook een 4e fietser overleden. Zo meldt de politie. In totaal gaat het om 3 leerlingen en een volwassen begeleider. Een personenauto botste vanmiddag op de provinciale weg N290 bij Vogelwaarde op een groep fietsende kinderen die met hun begeleiders op schoolreis waren. Er liggen ook nog 4 zwaargewonde kinderen in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. Er is een persoon aangehouden. De Belastingdienst houdt het beheer van het nieuwe BTW-systeem in eigen handen en zal dit niet volledig uitbesteden aan het Amerikaanse softwarebedrijf Fast Enterprises. Uit een onderzoek is gebleken dat de vertrouwelijkheid van de gegevens door het bedrijf niet kan worden gegarandeerd, zo schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. Die was bang dat de Amerikaanse regering het systeem in het uiterste geval zou kunnen stilleggen. Maar de Belastingdienst houdt dus de controle over de toegang en data. Restaurants en cafés die de wedstrijden van het WK voetbal, dat vanavond van start gaat, op grote schermen aan hun gasten willen laten zien, kunnen dat niet gratis doen. Dat schrijft cultuurminister Letschert in een brief aan de Tweede Kamer. Die wilde de bijdrage aan de NOS voor het vertonen van de beelden door de horeca schrappen. Maar volgens de minister kan dit niet vanwege het contract met de Wereldvoetbalbond dat commercieel gebruik niet toestaat. En het 5-sterrenrestaurant Noma in Kopenhagen gaat weer open. Het volgens kennis beste restaurant van de wereld kwam eerder in opspraak vanwege grensoverschrijdend gedrag van de eigenaar, chef-kok Recipe. Deze keer terug in het restaurant, maar niet in de keuken, waar hij medewerkers vernederd en geslagen zou hebben. Er is nu vanaf augustus een nieuwe chef-kok verantwoordelijk voor het Michelin-restaurant, waar een maaltijd zo'n €1000 kost. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur zakt vannacht naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
9: NAKPRAAT wordt mede mogelijk gemaakt door Fanzine de Rad. Breda Nu is NAKPRAAT.
11: Ja, dan gaat er niks boven het origineel, hè?
12: Oh, daar is het weer.
13: Ja. Originaal, hè?
12: Ja, ja, ja.
6: Zeven de gitaar een beetje uit.
12: Ja, toch.
11: Ja.
12: Even de plektrum op stil.
6: Ja. Hashtagje 656, Nakpraat Radio. Donderdag 11 juni. Ah, aan de vooravond van het EK.
12: WK.
11: Nee, het WK. Is een WK. WK.
6: Ja. Ja. Ja. Ik ben niet zo'n WK.
11: Nee, ik ook niet hoor. Ik ook
6: goed
11: niet.
6: Dat jullie zeggen.
12: Dat is mooi hè. Dat is, ja. Oh, dan ga je ook, oranje kijken. Ja, het is geen NAC hè.
6: Nee. Ja, ik heb de EK-pool al ingevuld.
12: Ja.
6: Ik kan niet meer
11: zelfs
6: winnen, denk.
11: Zelfs die heb ik niet ingevuld.
12: Ik vind het altijd wel sneu als je door Tuinzicht rijdt. Hè. Dat is wel leuk versierd en zo. Hè. Maar dan hebben ze ook al die spelers op de gevel. Er zitten dus ook in met Patrick Lodewijks op zijn gevel.
6: Oh ja.
12: Ja, daar word ik ook niet vrolijk van,
11: nee,
12: toch?
11: Nee, Patrick Lodewijks op een voorgevel. Nee, nee, Koeman. Nee. Koeman, ja. Oh, ja.
12: Oh.
11: Nee, ik kom daar iedere dag langs. Ja, dat is inderdaad, ziet er niet uit.
12: Nee. Nee.
6: Het zag een feestelijk uitje.
11: Als ze dat nou eens gewoon een keer bij NAC doen.
12: Wat
11: gewoon alles, alle straten geel zwart. En,
12: ook geel zwart, ik wou zeggen, nieuw oranje toch?
11: En dan de foto van Lewis Holby aan de muur. Nou, mooi. Of Karel Hoefkes.
12: Ja, maar ja, als je die foto van Holby te groot uitprint, dan kan je zo onder zijn broekje kijken.
11: Ja.
12: Dat moet je ook niet willen.
11: Nee, dat is waar.
12: Dat moet je niet willen.
11: En, oh nee, die is weg. Ik wou zeggen, de foto van Juho.
12: Juho, ja. Ja, die is weg, hè?
11: Ja, nee, die is vertrokken.
12: Ja. Nee, we krijgen er weer toppers voor terug.
11: We hebben al één topper binnen, hè? Maar daar gaan we het straks over hebben.
12: Zeker.
6: Ja.
11: Ja.
6: We hebben een speuler. We hebben een speelschema.
11: Ja.
12: Ook nog? Ja. Nou ja, ik moet zeggen dat ik was aan mijn seizoen natuurlijk, denk ik zoals de meesten, nou, enigszins teleurgesteld in het seizoen.
11: Dat nogal.
12: Nou, zacht uitdruk.
11: Ja.
12: En ik weet niet hoe jullie gevoel was toen dat concept competitieprogramma uitkwam. En je weer eens naar die wedstrijden zat te kijken. Bij mij zakte de moed alweer volledig in mijn schoenen, zeg maar. Ik kreeg weer echt zo'n soort herbeleving van het verdriet wat ik een paar weken eerder ook al had. Maar daar kwam er even. Het was de pleister.
11: Dat kwam hard aan, hè?
12: De pleister was er toch nog niet helemaal afschijnbaar.
11: Ja, en dan lees je dat je in december dan waar de wormen moet. Ja. Nou, dat weet je alweer genoeg, hè? Ja,
12: maar dat doen ze expres.
11: Ja, ja.
12: Je weet gewoon, nou wel, daar zit een fucker op het bondsbureau van de KVB.
11: Ja.
12: En die zegt, nou, die gasten die zeiken altijd al over waar de wormen. Nou gaan we ze hebben.
11: Ja.
12: Maar ja, aan de andere kant, waarschijnlijk in augustus in Weidewormer is het ook nog koud.
11: Dat kan zeggen, dan waait daar ook. Het regent het ook, dus
12: ja.
11: Het waait daar het hele jaar door.
6: Wie heeft zijn telefoon aanstaan?
12: Oh, dat ben ik denk ik voor het eerst.
11: Oh.
12: Ja, dat is ook wennen.
6: Ja, want ja. Ik hoorde een paar uitzendingen terug. Pling, plong, heel de uitzending lang. En verder was ik toch niet?
11: Nee, ik ook niet. Helemaal niet. Die van mij staat al gewoon het geluid op stil.
6: Ja. Dan heb ik allemaal zo'n neiging om overal naar een telefoon te kijken. Maar nee. Maar ja, jongens. Hey.
11: Ja, want, welkom in de KKD.
6: Ja, KKD gaat er steeds meer aan wennen. Want nou werden deze week de namen op het lijstje wel weer heel erg concreet.
12: Ja, hè?
11: Ja, dan word je één keer met je neus op de feiten gedrukt,
6: ja,
11: hè?
6: Inderdaad.
11: En zeker als je dan die eerste wedstrijd ziet.
12: Ja, nou, vooral dat.
11: Ja.
12: Vooral die eerste. Toen ik dat hoorde. Zeg maar, die combinatie van factoren.
11: Zou de Karel al bezig zijn met zijn aanvalsplan? Met zijn plan om zich aan te passen. Aanvallen doet hij niet.
12: Die schijnt 22 cavia's gekocht te hebben. En de 11 die het eerste bij het gaatje komen. Hij gaat een soort André van Duin.
11: Ja, we lachen erom. Maar het is eigenlijk. Of eigenlijk, het is gewoon in en in triest.
12: Nou ja, het is te hopen voor de beste man en voor de club. Dat als je die eerste wedstrijd. Wat natuurlijk al een kraker is, hè?
11: Ja.
12: Dan kijk wel rijkhalzend uit.
11: Ja. Rijkhalzend.
12: De topper.
11: Jongens.
12: Maar als je daar niet meteen met een
11: overtuigend wint.
12: Zegen over de streep komt. Ja, dan heeft die man natuurlijk meteen een bak gezeik.
11: Dan wordt er al flink gezaagd, hè?
12: Natuurlijk. Maar ja. Aan de andere kant. We hebben dit jaar al zo ongelooflijk veel kutzooi over ons heen gekregen.
11: Ja.
12: Dat in principe zou er toch ergens in het NAC-stadion inmiddels een zaag van 1,20 meter verstopt moeten liggen.
11: Ja, maar zou je zeggen.
12: Ik heb nog niet gezien, want er is niemand die het probeert.
11: Nee.
12: Toch?
11: Nee. Ja, ik vraag me af. Die evaluatie en hoe dat die eruit heeft gezien en of die wel heeft plaatsgevonden.
12: Ja.
11: Leon, wat denk jij?
6: Sorry, ik ben bij de andere.
12: Het is
6: sorry.
12: Denk ik meer ovulatie bij NAC.
11: Ja.
12: En ze proberen het bloed er nu te stoppen.
11: Ah. Ovulatie. Ja, Remco, het zit heel tijd ovulatie. Ja. Wat is dat toch?
12: Nee, ja, het is. We wenden de blik naar voren.
11: Ja.
12: En ik denk dat het enige wat je nu kan en moet doen, denk ik. Om er toch maar weer doorheen te slepen, is positief worden.
11: Ik had nog even de hoop dat vanuit België er toch wel interesse zou zijn in Den Karel.
12: Ja. Ja,
11: maar ik heb bronnen in België en die zeggen dat dat niet zo is.
12: Oh.
11: Nee, serieus. Die zeggen van, die hoefjes, er is dus totaal niemand in geïnteresseerd, man. Die wil helemaal niemand hebben.
12: Dus dat was de man van Bierparadijs? Of,
11: Nee, ik zeg niet wie het was, maar...
12: Ik denk dat...
11: Ik had de hoop dat er interesse zou zijn vanuit België.
12: Nou, wat mij verbaast is dat... En dat zie je nu ook bij andere clubs in Nederland gebeuren. Is dat sinds wanneer is België een voetballand waar wij denken... daar moeten we, dat is nou zo'n vijver. Daar moeten wij nou sperm in gaan vissen. Toch?
11: Klopt. Nee, terecht.
12: En dat zie je nu ook. En dat is helaas gebleken. Maar we hebben best wel wat spelers gehaald. Wederom uit netwerken waarvan je denkt... Ja, het is allemaal weer leuk geprobeerd, maar slaat niks op.
11: Nee. En je kunt zeggen van België, dat maakt niet uit. Maar ik hoor het al van meerdere mensen. Met een Belgische trainer is het niet altijd even aanvallend voetbal spelen. Heel veel trainers passen zich aan. Belgische trainers passen zich aan. Denk alleen maar aan verdedigen.
12: Ja, maar als je nou heel eerlijk bent, hoeveel echte Belgische toptrainers ken je?
11: Stijn Vreven. Dan kunnen we het aan toptrainer
12: dat is een jongen die het bij ons heel goed gedaan heeft. Ja. En ik denk dat hij... ook daarin vind ik dat altijd een beetje een tweesprong. Hè? Want enerzijds denk je, het zou super gaaf zijn als hij terugkomt, maar het wordt alleen maar een teleurstelling.
11: Dat, toch? Zeker bij NAC.
12: Zeker bij NAC. Ja. Dus dat moet je eigenlijk niet doen. Die jongen moet je lekker die status geven die hij
11: nu
12: heeft. Maar als je puur kijkt naar echte geslaagde Belgische trainers.
11: Ik weet niet of we er nog meer gehad hebben, Leon.
12: Volgens mij is Steven Gerrits, die is niet van NAC, maar gewoon in zijn algemeenheid. Gewoon zeg maar voetbalbreed.
11: Weet hij van Bayern München ook alweer?
13: Nou ja, ik wou zeggen Vincent Kompany. Ja,
12: Kompany. Ja, precies.
11: Is dat niet een maat van Karel Hoefkes of niet?
13: Volgens mij hebben die contact met elkaar.
11: Ja? Kompany
12: heeft altijd bij Anderlecht gezien. Nooit bij Brugge, toch?
11: Oh, Leon, dat weet ik echt niet.
13: Volgens mij meer.
11: Maar zou die Kompany niet een nieuwe assistent nodig hebben? En die zegt ik wil Karel Hoefkes.
12: Ja, dat is...
11: Dat de Karel voor heel veel geld naar Bayern München gaat.
12: Ja?
11: Ja, ik zou dat doen. En als ik aan Peter Maas was, zou ik zeggen... Ik breng hem zelf weg. Ik zet hem op de trein naar Duitsland. Nou, dan vind ik dat dan weer... Een foute opmerking, zeg. Nee, dat is niet goed.
12: Nee.
11: Maar ja, ik wil wel van Hoefkes af. Ik zie de bouw weer hangen. We gaan een top Oscar met 2-1 onderuit. Nou, dan breekt de hel wel los, hè? Ja, dat is wel simpel. Ja. En dan vinden ze het gek. Dan moet je daarna tegen VVV, en dat loopt dan ook niet zo denderend. En dan vinden ze het gek dat op parkeer een aantal mensen boos worden. Ik wil niet overigens zeggen dat ze gelijk met vuurwerk moeten gaan gooien op veld. Mm-hmm. Maar ik snap wel waar het vandaan komt.
12: Nou, wat ik mis bij NAC is dat, kijk, er wordt een soort van uitleg gegeven waarom ze met Hoefkes verder willen. Want de spelersgroep is heel tevreden met hem. Zo.
11: Ja.
12: Dat soort dingen hoor je dan.
11: Ja.
12: Maar echt concreet een reden waarom je met hem door zou willen... Die hoor je niet.
11: Nee, dus maar die is er ook niet.
12: Als we nou feitelijk zouden zeggen van... Hé, we hebben bijvoorbeeld een aantal spelers... hebben dus ons het goede potentieel.
11: Oh.
12: Hè? Dat krijg je dat soort woorden natuurlijk. Hè? Maar ook daarin zeg maar... Je hebt een hoop oude spelers binnen gehad waardoor... En dan zie je nou zo meteen ook weer gebeuren. Ik hou mijn hart alweer vast. Er gebeurt onder Hoefkes niks.
11: Nee.
12: Wat de gemiddelde amateurtrainer van Baronie 3 ook niet kan doen, zeg maar.
11: Nee, dat klopt. Eens.
13: Is dat een oprechte vraag? Of,
11: dat is gewoon een constatering.
13: Je vraagt of je een antwoord verwacht.
11: Dat is gewoon een constatering.
13: Of dat het een retorisch is.
12: Het is in mijn optiek retorisch. Omdat ik denk dat NAC geen antwoord heeft en geeft. Maar misschien dat jij hem hebt. Kun je puur naar het afgelopen jaar kijken. En één punt noemen waar Hoefkes...
13: Ja, als het een flaprol is en daar kan er niks van, dan hadden de spelers...
12: Buiten de... Kijk, bedoel,

0: verwarrend te vinden waarom ze met hem doorgaan. Wat is nou, buiten het feit dat de spelersgroep met hem wegloopt, hè? Dat is prima, maar ook dat is leuk. Maar die spelersgroep heeft ook gefaald.
1: Ja, NAC zegt, wij hebben een plan tot 2030. Okay. En daar past Karel Hoefkes in.
0: Ja.
2: Ja.
1: Niemand weet hoe. Dat weten we dan niet. Maar ze zeggen wel, ja, we gaan met Karel Hoefkes verder. Ja.
2: Oké. Okay. Nou ja, we gaan denk ik dan de discussie elke week afvragen. Ja. Terwijl we elke week redenen.
1: Ik vind het terecht dat wij elke week twijfelen. Of nou, niet twijfelen. Elke week vragen wij terecht ons af. Is Karel Hoefkes er nog? Dat is toch een terechte vraag?
2: Ja, ja, ja.
1: Hey, elke club die degradeert, die gaat goed evalueren en die schopt zijn trainer buiten. Zelfs bij Feyenoord, die wordt een tweede, die schoppen die Van Persie buiten.
0: Mm-hmm.
1: En wij degraderen, nee, onze trainer maar blijven zitten. Nou, dan moet je mij maar eens uitleggen.
0: Maar buiten het feit dat we gedegradeerd zijn. Want kijk, dat als we feitelijk zien, als je kijkt naar de wedstrijden, mag je ook wel concluderen dat vooral aan het begin van het seizoen hebben we het klavertje 4 niet helemaal in de broekzak gehad. Toch?
1: Klopt.
0: Hebben we best wel wat. Maar dus buiten de prestatie, heb je nog een aantal andere randvoorwaarden waarop je een trainer zou kunnen beoordelen.
1: Ja.
0: En ook op al die randvoorwaarden heeft hij gefaald.
1: Vind ik ook.
0: Toch?
1: Ja.
0: Er is geen marktwaarde gecreëerd voor spelers.
1: Ik kan niks goeds ontdekken.
0: En dat vraag ik me dus af.
2: Dat hebben we vorige week ook. Dat hebben we de afgelopen weken allemaal al een keer besproken, toch? Maar gaan we dat opnieuw behandelen?
1: Ja, maar vanuit NAC hoor je helemaal niks.
2: Nee, klopt. Maar we hebben het daar vorige week over gehad, dat we de twijfels bij hebben
0: misschien het draaiboek gezet. Dan.
1: Ja, maar even, dat is dan de
2: want kracht. Ik was net eventjes een beetje afwezig. Ik was ook even de social media aan het doen en proberen de stream aan te draaien. Dus haal ik even mee.
1: Ja, maar dat is de kracht van herhaling. Zolang die Hoefkes daar zit, moeten wij daarop terugkomen.
2: Ja, de kracht van herhaling. Maar
1: ja,
2: we stellen steeds de vraag of de vraag nog niet beantwoord was.
1: Moeten wij dan voor zoete koek slikken dat die Hoefkes dan nog steeds zit?
2: Ja.
1: Nee, dat wil ik niet.
0: Nou ja, ik dacht
1: hey, als je twee of drie keer verliest komend seizoen, dan brengt de pleuris uit, hè?
2: Ja, ja.
1: En terecht.
2: Nou, nee,
1: goed. Zo, dat zal ik nog maar even zeggen.
2: Wat wij willen weten is, wat we ons afgelopen weken hebben gevraagd, van, joh, komt die evaluatie er? Hoe is de club doorgelicht? Hoe zijn alle processen doorgelicht? Aan welke factoren heeft het gelegen dat we de missie niet hebben gehaald? Waar we ons het niet hebben weten te handhaven? Ja. Welke puntjes heeft de trainer gefaald? Waarom heeft de trainer niet kunnen functioneren? Waarom heeft de TD niet kunnen functioneren? Waar liggen de invloeden van een RVC, waar heeft de algemeen directeur andere dingen kunnen doen? Waarom staan de kastjes van Jan Boeren er nog niet? Elk procentje, alles moet tegen het licht worden gehouden. En alle factoren hebben een bijdrage geleverd aan dit falen.
1: Nou, stel jij die vragen, maar krijg je daar ook antwoord op?
0: Maar dan zeggen we toch hetzelfde.
2: Die vragen hebben we elkaar gesteld. En die vragen probeerden we ook uit de antwoorden te halen die we vorige week van Peter Maas hebben gehoord. Die we uitgebreid hier hebben tegen het licht hebben gehouden. En ja, daar hebben we wel dingetjes uit geconcludeerd. Waardoor ik ook bijvoorbeeld heb gezegd van, joh, uit de antwoorden van Peter Maas had ik niet echt hele hoopvolle antwoorden. Alsof die alle inkoppertjes, alle open deuren, noem maar op. Ik denk van ja, volgens mij is dit vrij standaard. Ik kom niet echt heel overtuigend uit. En ook niet echt met argumenten onderbouwd.
1: Maar daarom
0: moeten we toch dit iedere keer blijven herhalen.
2: Het is net herhalen, maar niet de vraag herhalen, maar alsof we het nooit eerder behandeld hebben.
0: Maar zo bedoel ik het ook zeker niet. Maar ik denk wel dat zolang zij nooit met een antwoord komen, moet je de vraag weer blijven herhalen.
1: Je moet het blijven benoemen.
2: Ja, maar goed, wij hebben ons de vraag allebei onszelf gesteld. Hè? Want we hebben vorige week nog een analyse gemaakt van, joh, Peter Maas die beweerde, die noemde even een drietal spelers op. Waarvan hij vond van, ja, die zijn toch.
1: Wie waren het ook alweer?
2: Ja, er zijn toch spelers beter geworden. Reuze. Alsof er geen spelers beter geworden. Toen noemt hij een paar spelers op. Waaronder een Galidi. Ja, die hebben we daar opgehaald. Onder de radar uit vandaan getrokken. Maar is die echt beter geworden? En waarom is die pas zo laat op gang gekomen? Want hij werd inderdaad wel wat zichtbaarder. Maar. En hij heeft het over Reulen. Ja, die speelt toch onder 18, Oranje, dit en dat. En Sumano, gezien in die paar minuten dat hij heeft gespeeld, dat hij zo goed is geworden. En ik heb de vraag gesteld van, joh, is dat dankzij bepaalde specifieke trainingstechnieken van onze Hoefkes?
1: Ja.
2: Of is dat gewoon omdat ze al zo goed waren toen we ze aan hadden getrokken?
1: Sumano was al zo goed, hè?
2: Dat was toch al de basis van hun kwaliteit. Dat waren hun basiskwaliteit al. Ze zijn niet

0: per definitie ten opzichte van afgelopen zomer echt veel beter geworden. Dus dat vond ik een raar kwad verhaal van Peter Maas.
1: En ook dat van Peter Maas vind ik wel. Kijk, dat was aan het begin van het seizoen. Daar concludeerden we allemaal. Somano was een gok. He, dat was een gok. Die kon. He, want in potentie kan Somano heel goed voetballen. Maar het is wel iemand die is vrij kwetsbaar.
2: Ja.
1: Dus dit had. Als hij dit jaar had kunnen floreren en we waren niet gedegradeerd, dan had hij zomaar voor een hoop geld verkocht kunnen worden. Dat is niet gelukt.
2: Nee.
1: En wat mij dan wel verbaast is dat. Dan is het plan wat je gemaakt hebt, heeft gewoon gefaald. Dan is dat dus niet positief. En dat vind ik inderdaad dan wel apart. Dat je dat dan toch nog. En dat probeert aan te rijden, maar die is toch beter. Nee, maar die is niet beter geworden. Hij doet precies hetzelfde als waarvoor je hem hebt aangetrokken.
2: Ja, je probeert via een achterdeur je gelijk te halen.
0: Nou ja, precies. Daarom had ik het echt idee van. Ja, dat was echt een heel slecht optreden van anderhalve week.
2: Wat ik vorige week al zei, ik mis het plan. Dat miste ik gewoon. Van hoe ga je nou uit die KKD komen?
0: Precies, dat plan ontbrak helemaal. Nou ja, dat hebben we, die analyse hebben we vorige week gemaakt. Hè, dat we dit, als het de bedoeling was om ons daar vertrouwen in te geven. Van joh, nou hebben we hebben het vertrouwen in dat ze het licht hebben gezien. Dat ze het alles hebben doorgelicht. En dat ze op basis daarvan die conclusies een hele andere aanpak gaan nemen. En dat ze van die fouten die wij ook hebben gezien. Dat ze die echt goed tegen het licht hebben gehouden. En daar een oplossing voor hebben gevonden. En nou gaan we het helemaal anders doen. Ik heb niet echt gezien dat ze een andere aanpak gaan hanteren.
2: Nou, ik heb überhaupt de hele aanpak niet gezien.
0: Nee, überhaupt niet. Er is eigenlijk geen sprake van geweest. Nee.
1: Ja,
0: het is mij niks blijven hangen in ieder geval.
2: Ja, maar dan kun je toch niet evalueren? Je gaat toch kijken waar je fout hebt gedaan? Precies. Waar je eventueel fout hebt gedaan?
1: Het schijnt wel dat ze hebben wel hulp ingevraagd. Hè? Ze hebben hulp geroepen van Paul de Pluim, maar die was te emotioneel om te reageren.
0: Ja.
1: Nou wel.
0: Ja, dat is een
2: onze Paul. Oh, man.
0: Nee,
2: die heeft ook verstand van voetbal. Die heeft net zoveel verstand van voetbal als ik.
1: Ja.
2: Ook niet.
1: Hij is hokjes, of fietshokjes, denk ik.
0: Draaiboek.
2: Ja, draaiboek. Wacht, zijn we daar pas.
0: We hebben de stream hier aan de gang, dus ik kan mijn volle aandacht er weer bij.
2: We gaan het hebben over een andere Paul. Paul Gladon.
1: Yes.
2: Hey, die hebben we toch maar mooi binnengesleept, hè?
0: Kunnen
2: hallo. Die kunnen we gewoon even presenteren, hè?
0: De gemiddelde leeftijd in de aanval is van 38 naar 34.
2: Ja. De verjonging is ingezet. Hallo. Ja.
1: En dan zegt dat de jeugdopleiding niet functioneert.
0: Nee, een pareltje gevonden, hoor.
2: Ja. Het competitieschema is bekend. Uiteraard door de rat.
0: Ja.
2: Meanders.
0: Ja, toch?
2: Ja,
0: dat is in het leven.
2: Ja.
0: De rat heeft even wat losgehackt.
2: Ja. We hebben een grabbelton. we gaan vooruitkijken naar de oefencampagne. Ik zit al. Ja.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Ja.
2: En waarom staat er nou 2050 nieuwsbulletin? Moet dat niet zijn 2100? Maar dat maakt mij niet uit.
0: Ja, mag ook.
1: Dat is helemaal
0: geen idee. Daar hebben ze in de podcast geen last van.
2: Nee, dat
0: is toch alleen maar slecht nieuws.
2: Ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja, dat rare nieuws. Maar misschien brengen ze wel het nieuws dat wij een nieuwe spits hebben. Ik ga even een bruggetje maken.
0: Na 9? Waar zit ik al?
2: Ja, na 9 uur. Hè? Dan maken ze meestal bekend.
1: Ja. Ja.
2: Dat dan weer een oude rot naar de nak komt.
1: Er zit nou iemand op de burelen te luisteren. Kijken of Leon niet gaat verlengen.
0: Ja, precies.
1: Want dan weten ze dat ze 2 minuten moeten uitstellen.
0: Oh. Nee, hebben wel wat.
2: Of is daarbij de wens de vader van de gedachte?
1: Dat weet ik niet. Ja.
2: Gaan wij ons nog versterken?
1: Ik denk dat onze spits inmiddels de vader is van vele dingen. Zo oud is die.
0: Paul Gladon, daar was mee beginnen. Ja. Want die stond een week of 2, 3, 4 kwam die in één keer opduiken. Het leek wel als ware een proefballonnetje van wat zal iedereen ervan denken. He, we wilden ook wilden we echt gaan verjongen. Wat voor type spits hebben we nog nodig? Een andere soort smaak. En is het ook wel een ander soort smaak? En het cynisme slaat al een beetje toe. He, van, dan gaan we weer.
2: Jongen, toch in bal geraakt. Het cynisme gaat er toe.
0: Weer een speler zonder transferwaarde.
2: Ja, dat is wel zo.
1: Maar
2: hij is direct inzetbaar.
1: Ja, kijk, weet je wat
2: hallo.
1: Het is? Transferwaarde is belangrijk voor de jeugd. Maar dit is een ervaren jongen. Kijk, als hij er gewoon een paar inschopt. Ik ben altijd, we hebben altijd geluk dat Paul Gladon is een redelijk goed functionerende spits. Tot nu toe geweest, in het meeste van zijn carrière. Beetje net zoals Sjoerd Ars. Dat soort jongens, dat zijn...
2: Die scoorden wel makkelijk.
1: Of Muren. Ja. Weet je, dat soort jongens, die konden allemaal vrij makkelijk overal scoren. En dan...
0: Ja.
2: Nou, ik vind Gladon niet zo.
0: Nou zeg je dat. Maar ik heb van de week eventjes, toen hij net 5 minuten binnen was... eens even het lijstje bij gehad van zijn wedstrijden en zijn doelpunten. En dat maakt hij niet echt veel
1: indruk.
0: Ja, is
1: dat meer het beeld wat ik dan heb van hem of zo, dat hij wel bij belangrijk...
0: Ja, ik denk het. Want nee, zoveel... Want het staat op bladzijde 2, heb ik zo even het lijstje
2: Ja, kijk maar eens even naar het lijstje. Nou, ik denk dat je dan wel anders praat.
0: De laatste keer dat hij meer dan 10 doelpunten maakte. Ja, oké. In 2022-23 maakte hij bij Fortuna Sittard in 40 optredens maakte hij 10 doelpunten. Maar de keer daarvoor dat hij boven de 10 kwam, dat was 2013-14 geloof ik. Bij FC Dordrecht het niveautje.
2: Maar heeft NAC hem niet aangetrokken als aangever?
0: Nou ja, precies. Dus ik had eigenlijk wel... dat werd uiteindelijk wel in het introductiestukje op NAC.nl... wat iets meer duidelijker. Hadden ze iets meer mogen aanduiden van... joh, dit is wat we van hem verwachten. Want wij verwachten van... oké, nou gaan we doorpakken. We willen doelpunten kopen. We moeten doelpunten kopen. Eentje waar je zeker weet dat hij 15-20 doelpunten maakt. En dan is dit niet echt de speler.
2: Nee.
0: Maar... nee. Dit is de aangever, dit is de routinier die jonge spelers moet beter maken. Nou, dat wordt dan ook zo benoemd.
1: Ja.
0: Maar wat wij denk ik allemaal willen horen, is dat er toch... Ja, we hoeven niet echt de tweede Sumano te wachten. Maar als je ziet wat er allemaal... De clubs die bovenin spelen, hebben toch altijd wel een aantal spelers, een 3-4-tal spelers die... tot de 10, 15, 20 doelpunten komen minimaal.
2: Nou, die hebben wij nog steeds niet, hè?
0: Nee, kijk, precies, dat hebben wij nog niet.
2: Het probleem van volgend seizoen bestaat nog steeds, hè?
0: Precies, want ik vraag me eigenlijk nog...
2: Daar los je namelijk niet op met het aantrekken van Paul Klaton.
1: Nee, dat niet. Maar als je dan puur wel kijkt... En dat is misschien meer omdat als je de samenvattingen vaak ziet... is hij volgens mij wel bij wat belangrijke doelpunten. En als je ook kijkt, hij komt niet boven 10 uit... maar als jij 22 wedstrijden speelt en je maakt 9 doelpunten bijvoorbeeld... dan doe je het in feite niet slecht.
0: In de Armeense competitie, hè?
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Die lees jij net voor.
1: Ja, nee, dat klopt. Maar de KKD is niet heel veel meer, hè?
2: Ja, hetzelfde als de Armeense competitie.
1: Toch? Ja, dat stelt. Het is nou niet zo dat we nou Champions League gaan spelen, toch?
2: Nee, ik denk
1: dat juist de Armeense competitie juist al wat weg heeft van die tandloze competitie die de KKD is, toch? Dat is...
0: Ja.
1: Ik weet, jullie hebben... Wel, kans was dat kapot, was dat toch?
0: Ja, dat lijkt wel geweest.
1: Op de selectie van Top Os, toch?
2: Dat zou je denken. Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, wat zal ik ervan zeggen? Nou, ik was...
2: Maar even nog terugkomen op Paul Gladon. Hij moet wel de ballen krijgen, hè, als hij wil scoren.
0: Nou ja, precies.
2: En dat zie ik bijna ook het probleem. Wie gaat de voorzet geven?
0: Er hoort wel een bepaald soort voetbal bij. Een bepaald soort aanvoer.
2: Ja, dat bedoel ik eigenlijk.
0: Dus dat plaatje moet even geschetst worden. Maar dat is waar ik eigenlijk bedoelde. Hoe het gepresenteerd werd. Dat was eigenlijk een vrij... koude introductie van oké, we hebben de ijs gehaald en hij wilde heel graag van NAC spelen, bla bla bla. En dan voldeed aan het profiel. Welk profiel zocht je dan? Ja. En hoe staat hij dan in het volledige plaatje? Komt er dus, er wordt niet gezegd van we zoeken naast hem nog steeds nog meer scorende spits of een ander soort type. Ik heb nog helemaal in het plan nog gemist wat er nog omheen wordt gehaald. Want als dit het alleen is, ja, dan zijn we automatisch teleurgesteld. Van we zijn toch nog niet klaar?
2: Nee, dat mag
0: niet. Mooi open. Ja. Dat is een beetje de eerste
2: reactie. Overigens wil ik nog iets over de motivatie van Paul Klaton zeggen. Die zegt, ja, ik wil wel bij NAC voetballen. Want dat is lekker dicht bij Domburg.
0: Ja.
2: Wat is dat nou weer voor motivatie? Ja. Jongen, zeg.
0: Ja.
2: Ga dan lekker in Zeeland wonen. Ga lekker aan het dakgoot hangen. Ja, maar
1: dan moet je dan voetballen bij Kloetingen.
2: Ja, bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is ook leuk, ja. Ik vind wat mij verbaast is dat ze zeggen dat we willen eigenlijk een groot deel van de... spelersgroep intact houden, hè? Want dan vinden ze een supergoede spelersgroep. Hè? En die zijn dan hartstikke tevreden met de trainer. Dus dan is het helemaal crescendo.
2: Ja.
1: Die zit allemaal met z'n allen in Davids ook, zeg maar. En dan verwacht ik dat... Kijk, want Gladon en Ayew zijn wel twee andere type spelers.
2: Mag hopen dat Gladon iets sneller is.
1: Nou ja, maar dan zou je toch, zeg maar... Als je toch eigenlijk zegt van... joh, we hebben het vorig jaar supergoed gedaan. Alleen we hebben net de tijd tegen gehad... en we hebben ongeluk gehad... maar we gaan dit plan gaan wel doorzetten. Dan zou je verwachten... dat je in dezelfde lijn blijft doorselecteren... die je vorig jaar gedaan hebt. Dus dan zou je ook een type... Ayew klein... bejaard... niet wendbaar, totaal niet kopsterk.
2: Traag.
1: Eén schot per 40 wedstrijden.
2: Ja.
1: Die zoek je dan.
2: En dan maak ik niet open.
1: Nee, maar dat is zeg maar ook
2: ik snap jouw punt.
1: Die consistentie ook in die strategie van de club zit er niet. Zeg maar. Dat
2: nee,
1: is,
2: en wordt, dat, daar heb je wel een serieus punt. Ik heb het idee dat er helemaal geen consistentie in zit.
1: Het lijkt wel alsof ze hebben gedacht, nou wie is er toevallig? En dan kijk je op transfernieuws of zo. Oh, die Paul Gladon. Ja. Die heb ik ook. Ja, die ook bij Studio Sports. Ja, ik ook. Nou, laten we die. Dan komt die vraag eens.
2: Dat lijkt er wel op, is mijn gevoel.
0: Nou, mijn gevoel is bij... Tuurlijk, blij. Ik ben primair wel blij gewoon met Paul Gladon. Maar ik ben nog even sceptisch over het hele plannetje waar hij dan in staat. Zeg maar. Dat, voor het geval dat hij zit te luisteren. Van, ja, wij hebben nou voor stomme keuze gemaakt. Ze zijn niet blij.
2: Ja, inderdaad. Nee, nee, zijn helemaal niet blij met
0: niet, maar we zijn Paul, een beetje sceptisch over hoe dat hij past in het hele plaatje. En hij zou echt kunnen functioneren. Maar NAC moet even iets meer laten zien. Waar zijn ze mee bezig? Wat is dat plan waar we het nou al heel lang over hebben? Van, ja, vouw dat dus eventjes uit. Zonder te
2: Paul was een hartstikke blij met jou.
0: En je in onderhandelingsposities gaat. Zeg maar.
2: En dat is niet cynisch bedoeld.
0: Maar misschien krijgen we dan zondagavond antwoord over.
2: Oh ja, dat krijg jij door.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Nou, dan denk je 12 boys, hè?
2: Dus, hallo. Hallo.
1: Ik denk overigens wel dat... En dat is denk ik ook de fout geweest die er vorig jaar gemaakt is. Is dat toen zijn ze een team om één of twee spelers heen gaan bouwen.
2: Ja.
1: Hè? En ik denk dat je als je bij NAC technisch directeur bent en spelers hebt... dan moet je erbij neerleggen dat de spelers zijn individueel nooit zo goed... Dat je daar een heel team om. Je hebt altijd het hele. Zeg maar, je zou eigenlijk, naar mijn idee, wat AZ, vooral in de beginjaren, om dat succes op te bouwen, dat heet dan voor mij dat moneyball-principe. Weet je, dat je allerlei spelers zoekt die complementair zijn aan elkaar.
0: Ja.
1: Maar die dan wel. Daar schiet niemand bovenuit. En ik denk dat dat de fout is die NAC tegenwoordig maakt. Is dat ze de pretenties hebben dat ze één of twee spelers kunnen kopen. En dat heb ik toen vorig jaar met Van Ooydonk gezien. En dan gaan ze daar. Zouden ze een team omheen bouwen? Nou, dat is niet. Maar dat, misschien moeten ze een keer van dat idee gaan afstappen.
0: Ja. Nou ja, dat is wat we de afgelopen eigenlijk al heel lang zeggen. Van ja, ze staren zich helemaal blind op data. Maar ze vergeten de characters, de persoonlijkheden en noem maar op. Een bepaald soort ervaring mix. Dat goed in de gaten houden. En dat hebben daar hebben ze toch wel wat steken laten vallen. Of te veel risico's genomen. En te veel concessies gedaan. Dat is wat we eigenlijk afgelopen maanden al zeggen. Dus dat klopt.
2: Straks schopt de centrale verdediger van Top Os Sumalu in tweeën. En dan?
1: Ja.
0: Ja,
2: precies. Ja, dan hebben we wel een probleem, hè?
1: Nou ja, dan gaat ook dat ongelukje met Oezbekistan met Verbrugge. Ja. Nou ja, dat zal ons misschien ook nog wel verstandig gaan kosten, denk ik. Nee.
0: Oezbekistan.
2: Ja.
1: Fucking Oezbekistan, ook echt, hè?
0: Die blijkbaar ook mee aan het doen.
2: Ja. De Prinsbekistan.
1: Ja, iedereen
2: doet mee, Prinsbekistan en Oezbekistan.
1: Echt, Prinsbekistan.
0: Oezbekistan.
1: Ja, van, ja, nou ja, maar die mogen ook gewoon meedoen, hè?
2: Ik ben een prins, ja.
1: Op zich, als... Haiti, Curaçao en wie doen er nog mee? Café, die.
2: Ja. Top, Thomas, hè.
1: Ja, toppers hoor. Ja. Wordt leuk.
0: Ja hoor.
1: Man.
0: Lijkt wel of Oprah Winfrey de tickets heeft uitgedeeld.
1: Oh, ja.
2: Ja.
0: Kijk onder je stoel. Hey. Ja.
1: You get a ticket. Everybody's getting a ticket.
0: Oh my god.
1: Give
0: nee, maar wat ik eigenlijk over de Gladon zeg. Eigenlijk, we krijgen dit soort... buitenkantjes. Of, ja, weet je wel.
2: Noem jij dit een buitenkantje?
0: Nee, ik wil het hebben over dit soort spelers krijgen wij steeds. Als ze niet meer in een prime zitten.
1: Ja.
0: Er zijn spelers die eigenlijk altijd wel NAC, oh, dat is een mooie club. Zou ik wel eens een keertje voor willen spelen. Maar eerst even mijn geld verdienen bij die club. En dan kan ik daar een beetje uitbollen bij NAC, zeg maar. Als ik mijn 34 ben. Dan vinden ze mij misschien nog steeds wat tof.
2: Ja, maar dat vind ik een foute motivatie. Ja. Ik kan er niks aan doen.
0: Maar het is me niet.
1: Nee. Het is makkelijk zoet houden, hè? Kijk, want ik denk dat... We hebben hele goede jaren gehad met spelers. Oudere spelers die terugkwamen. En daar hebben we echt wel leuke dingen mee gedaan. Weet je? En dat ging ook vaak goed. Dus ik denk dat...
2: Oh, niet altijd, hoor.
1: Nee, niet altijd. Maar over het algemeen... is NAC wel een club die uitgekoste ex-pareltjes... een beetje campolijsten en daar nog iets van kan maken. Dat is best wel lang goed gegaan.
2: Klopt.
1: Maar de afgelopen jaren niet meer. Maar dat nostalgisch gevoel, die naïviteit zit denk ik nog steeds in iedere NAC supporter opgesloten.
2: Dat noemden ze bij NAC spelers met een krasje.
0: Met een krasje. Waren sommige TD's waren daar wel goed in. Daar vond ik het echt wel heel leuk. Je kan alles van alles over Jeffrey van As vinden.
1: Grappig.
0: Ja, nou ja, ik luister graag naar die. Als die zit te vertellen. Maar we hebben wel eens een keer met NAC Praat ook een keer geïnterviewd. Ik heb af en toe wel eens wel weemoed naar die periode.
2: Tuurlijk. Maar mag ik dan een vraag stellen? Heeft Paul Gladon een kras?
1: Weet ik niet.
0: Nee, dat is niet
2: dat denk ik ook namelijk niet.
0: Dat is niet zijn trademark, nee. Dat is nee.
1: Nee. Ik denk alleen wel dat het grote verschil is dat... Je kan oudere jongens binnenhalen als verrijking van je team... als je de basis opvult met jeugd. Maar wat er nu...
2: Dat gaan ze ook doen, denk ik, of
1: niet? Nee, maar dat doen ze toch... Dat hebben ze toch afgelopen jaar ook gedaan. Dan heb je een aantal jongens op de bank zitten... Zo'n Candelaria bijvoorbeeld, of jongens als Reulen. Dat zijn jongens die hebben potentie.
2: Ja.
1: Maar die worden dan uit de basis gespeeld.
2: Ja.
1: Want er wordt ervaring binnengehaald. Nou, die sokken een beetje over het veld. En dan denk ik, van, dan ga je de verkeerde weg in. Je moet de jeugd opstellen en dat aanvullen met ervaring. En maar zeker, op een gegeven moment hadden we 22 spelers voor de kleedkamer en 2 voor op het veld.
2: Ja.
1: Toch?
2: En bij jou nou een schets, ben ik het volledig mee eens. En zeker in de KKD. Dan moet je de jeugd echt een gigantische kans geven.
1: Je moet als een jonge hond daar over het veld trekken, toch?
2: Juist, dat bedoel ik.
1: Dat is de enige manier waarop je dat kan doen. Want als je daar met tactisch vermogen... Ik weet nog wel, we zijn bij Jong Ajax. Dat was een verschrikkelijke wedstrijd. Ging toen met 6-0 af.
2: Ja, met 6-2. Met een goal van Ella Lucia aan mijn hoofd.
1: Dat zou wel kunnen, ja. Met die ontzettend vervelende UNO-VAR. Die toen nog tegen de ruitje aan stond.
2: Maar, ja, en weet je, onze...
1: Met Meloen?
0: Die van de Ajax-dames.
2: Ja, ja. Die. Kim, ja, weet je ook alweer. Goh.
0: Kim Fitz, Jim, Kim Lian van der Meij.
1: Fitz, ja. Fim. Ja. Ja.
2: Die scoorde altijd tegen nak, hè?
1: Ja, zeker. Die iedere keer bijna struikelt over zijn haren, zeg maar die.
2: Ja. Maar die zijn we nou dit komende seizoen wel mooi kwijt, hè? Die zit niet meer bij Jong Ajax, volgens mij.
0: Nee,
1: ja, die is inmiddels 33, denk ik. Nee.
2: Ja, die heeft denk ik het meeste tegen NAC gespeeld. Ja. Tegen welke club heeft hij het vaak gespeeld? Ja, NAC.
1: Ja. Nee, maar het is ik hoop... En dat zou fijn zijn als ze nou... Reuler gewoon vertrouwen gaan geven. Hè? Want dat verdient hij nou toch ook?
2: Ja.
1: Dat zou je nu moeten doen.
2: Volledig mee eens.
0: Wat ik een paar weken geleden zei. Dus een van de weinige positieve keerzijdes van degraderen... is dat een speler als Reuler nu aanmerkelijk meer in je aanmerking.
1: En dat is de wens van iedere NAC-supporter, denk ik. Toch?
2: Denk
1: maar is dat dan niet een hele simpele vraag aan Hoefkes? Gaat Reuler spelen aankomend jaar? En is die vraag, we gaan toch nog op zoek en we hebben nou weer en we gaan al wallen en dan gaan we eens even kijken.
2: Ja,
1: hoe het kwartje in de kant opvalt, zegt ze.
0: We gaan hem nog even 6 jaar beschermen.
1: Maar dat. Ja. Kijk, hè, en dat is ook, we hebben ook wel een spelers gehad en die hebben volledig voor de leeuwen gepleurd, hè. En dan moet ik vooral altijd nog steeds denken aan die jongen die later naar ADO is gegaan, die toen met Go Ahead, die verdediger. Hele groot Sierenveld, Guillermo Sierenveld heeft hij volgens mij.
2: Ja.
1: Nou ja, die is na die wedstrijd tegen Go Ahead nooit meer eens boven komen drijven.
0: Die is naar Den Haag gegaan.
1: Ja, maar daar heeft hij nooit meer gespeeld. Daar heeft hij 1 wedstrijd.
2: Ja, 1 keer. Maar niet
1: daar heeft hij nooit meer heel veel gedaan, volgens mij, hoor. Guillermo.
0: Daar heb ik hem toch best vaak zien spelen.
1: Nou ja, maar hij is in ieder geval nooit doorgebroken. Laten we daarop houden.
2: Er zijn al meer, hoor. Wat dachten we van Richelieu Sprangers?
1: Ja, maar dat... Ik denk wel dat Reuler, die heeft nou een volwassen leeftijd. Die bewijst dat ook bij Oranje.
2: Ja.
1: Geef hem dan ook en spreek dat vooraf uit. En ga daar dan eens mee aan de slag.
2: Ja, maar dan heb je het weer. NAC vertelt niet wat ze van plan zijn. Ja, misschien aanstaande zondag tegen Leeuw.
1: Nou ja, kijk. En ook dat irriteert me wel. Hè, want NAC is Breda. Die heeft toen gezegd inderdaad. We gaan voortaan. Hey, je kan niet alles wat er op tafel komt. Zomaar in de media pleuren.
2: Ja, maar zij hebben helemaal niks gedaan.
1: Er zou transparantie komen. Nou, NAC is nog nooit zo'n dicht boek geweest als nu.
2: Klopt.
1: Toch?
2: Eens.
1: En dat is op zich, hè, kijk, als jij goed wil besturen, moet jij ook in rust kunnen besturen. Maar dan moet je zo'n toezegging niet doen.
2: Terwijl ze dat zelf helemaal niet vinden, want ze denken zelf dat ze een enorm open boek zijn.
1: Als je één keer in de paar weken eens een keer een leuk praatje houdt met allemaal feestmuziek, dan is dat superleuk. Ja. Hè, want, hè, en dan kan Remco dat hartstikke goed vertellen, maar dat doet hij ook goed, hè.
2: Remco kan,
1: maar die laat natuurlijk nooit het achterste van zijn tong zien.
2: Dat hoeft ook niet.
1: Die zegt feitelijk natuurlijk niks.
2: Nee, feitelijk, hij zegt gewoon helemaal niks.
1: Kijk, en
2: Remco leeft in een bubbel.
1: Remco die heeft altijd gezegd, ik hou me weg van het technisch beleid. Dus dat is ook niet de jongen die je wil horen. Toch? Het interesseert mij geen reet welke kleur de stoeltjes van het stadion zijn. Ik wil wel weten welke spelers er volgend jaar op het veld staan.
2: Die Peter Maas, die hoor je helemaal niet.
0: Remco bemoeit zich inderdaad niet met technisch beleid, Paul. Nee. Als die zit niet naar Peter.
2: Ja, dat wel, hè.
0: Dan is hij heel snel met de krap op.
2: Wanneer de maat komt wel.
1: Dat is mooi, hè. Ja, op iedere regel.
2: Ja.
1: Maakt Remco een uitzondering? Ja.
2: Hey, een nieuwe running text.
1: Of nee?
2: Een nieuwe running text. Hoppa. Elke regel maakt Remco een uitzondering.
0: Ja, precies. Hey, we gaan het. Ik zet even naar de tijd te kijken.
1: Oh, zeg het, dat hij James last.
0: Inderdaad, we hebben de artiest van de maand. Dus we knippen even dit programma in tweeën. Ik knal er gelijk even mijn persoonlijke favorietje.
2: Oh.
0: En dat is eigenlijk ook een beetje in het WK-thema.
2: Oh jee.
0: Dames en heren. De Orange Bloem Special.
2: Wauw. Oh jee. Is dit James Blas, ja?
0: Ja, luister maar goed.

0: Zo.
1: Zo, oké. Alle medische mankementen eventjes...
2: Ja, alles weer besproken.
1: Net dicht.
2: Dat is een rode kruis.
1: Oh, we hebben de bonus.
0: Oh, hey.
1: American Patrol. Oh, die hoeven we ook niet meer te draaien.
0: Oh. Ja, leuk. Doen we er nog één?
1: Het is wel een lekker plaatje zo om op te draaien.
0: Zet in die mars, man. Hoppatee.
2: Man. Ik voel me net Jan Paparazzi.
1: De pompa, dames en heren.
2: Hey.
0: Nou, dit klinkt als Duitse marsmuziek.
2: Oh, en dan komt een mega festatie ook nog terug.
1: En wat komt er uit de tombola? Ja.
2: Hey.
1: Top Osnak.
2: Yes.
1: Ja. Eerste wedstrijd. Speel
0: de schaar. Dan weet je gelijk dat je terug bent in de KKD. Ja. Als je uit naar Top Os moet.
1: Ja.
2: Ja.
0: Nee, dan weet je dat gelijk.
1: Met de neus op de feiten.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Ja.
1: Dus nee, ja, de rat is als vanouds weer even aan het snuffelen geweest. En aan het posten geweest. In een regenjas en een gleufhoed. En ja hoor, we waren weer het eerste in het land. Met het volledige speelschema van het betaalde voetbal. Het concept weliswaar. Het concept wat we naar alle waarschijnlijkheid volgende week maandag ergens of zo weer helemaal definitief is. Kunnen alle burgemeesters en politiechefs...
0: Ik kan onze pal weer gaan schieten.
1: Allemaal weer een plasje er hebben over gedaan.
2: Ja.
1: En,
2: allemaal lokaal deze driehoeken.
1: Het ligt niet echt in de verwachting dat hier nog iets echt wezenlijks aan gaat veranderen. Maar jij had vooraf nog een voorspelling, Marcel. Dat jij verwachtte dat je vooral in het begin van het seizoen... heel veel zaterdagen, zondagen, echt onchristelijke tijden had verwacht. Maar we komen er niet bekijkt vanaf.
0: Ja, nee, het valt mee.
1: Vrijdagen, gewoon af en toe een mooie zaterdag erop. En gewoon, acceptabele tijdstippen.
0: Zelfs na de winterstop, maar heel weinig op vreemde dagen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Buiten de vrijdag om, dat is ook vreemd natuurlijk.
2: Zouden we welkom zijn in Volendam?
0: Goeie vraag.
1: Daar ga ik niet vanuit, nee.
0: Ik ga even kijken wanneer die wedstrijd is. Oh,
2: ik hoor dat zwembad nog steeds.
1: Het is wel,
0: wel
1: verrekken koud daar.
0: 19 februari, dan is het IJsselmeer dichtgevroren.
1: Kan een toeschaatsen. Marina Park is...
0: Ja, toeschaatsen. Ja,
1: ja. Oh. Kun je een bootje uithaken?
0: Vanaf Emmeloord kun je gewoon lopend naar Volendam.
2: Staat hier, pintje rits maar.
0: Ja.
1: De bier van Lemmer.
2: Ja, hoor.
0: Ja.
2: God. Ja. En Johnny Rommel.
0: Ja.
2: Hij heeft al zo vaak over Duitsland gehad.
0: Hé, hey, maar Maar ik heb het al gezien. Ja. Wij winnen gewoon alle vier de periodes.
1: Ja.
0: Die gaan wij gewoon pakken.
2: Zoals altijd.
0: Dus kunnen we, zoals altijd. Dus we kunnen weer gaan zingen periode, periode, periode.
2: Ja, dat doe ik één keer per maand, maar dat vindt ze niet zo leuk. Nee, dus... Ik vind Vitesse vind ik nog steeds.
1: Het is wel een stevige eerste periode, moet ik zeggen. Nou, hoor.
2: Ja.
1: Want je ziet wel gelijk, je hebt gelijk VVV. Ja, je weet nooit hoe jong Ajax uit de startbakken komt.
0: Nee.
1: Rode JC zal echt wel weer bovenin willen doen. Ja, net als RKC en de Graafschap, die zullen zich wederom willen gaan revancheren. FC Eindhoven zal wel weer, weer een paar talentjes uit hebben gepoept. En Vitesse, we gaan ze toch weer tegenkomen.
2: Wanneer begint de Eredivisie?
1: Hetzelfde weekend.
2: Hetzelfde weekend, oké. Okay, ja. Want ik kan me nog wel herinneren dat na het vorige WK, of het WK daarvoor... dan kreeg je in de eerste speelrondes, kreeg je vooral bij jonge Ajax, jonge PSV, kreeg je al die ex-internationals terug. Ja. Dus dat stonden op een gegeven moment stonden KKD-clubs tegen Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, dat soort gasten, weet je wel. Ja, als je, en wij spelen natuurlijk die derde wedstrijd. Ja. Mag ik hopen dat het dan al een beetje gestabiliseerd is, weet ik niet, maar...
1: Ja.
0: Ja.
2: Dat zijn wel...
1: Krijgen we de bibbels van, hoor. Tjietje.
2: Oh.
1: Ja. Helmond Sport. Ja, hey, we gaan de braak, de nieuwe braak.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
1: 16
0: ja, ja.
1: oktober. Oi.
0: Heerlijk.
1: Kijk eens aan.
0: En ja, waar we al zeiden, in februari naar Weidewormer. Zeg ik dat goed?
1: Ja.
0: Dat is goed, man.
1: Ja.
2: En, maar wij spelen nu ook weer tijdens Interland weekenden. Want voor mij de vorige keer hebben ze de keuze gemaakt om dat niet te doen.
1: Die heb ik in dit, dit overzicht er eventjes nadrukkelijk bij gezet.
2: Ja.
0: Ja.
1: Kijken waar we daar... zijn er niet zo heel veel Interland weekenden, althans...
0: Ze doen het iets nieuws, hè? Ze gaan een aantal Interlands in 2 weken proppen.
1: Ja, precies. Ja. Die krijgen we al in september, oktober.
0: Maar dan heeft NAC besloten om gewoon door te voetballen. Maar dat is logisch, want je hebt geen internationals.
2: Nou ja, dat ik mag toch... Kijk, dat is ook weer een vraag. Waarom maak je de ene keer wel de beslissing en nu niet? Terwijl, qua potentie heb je nog steeds... Een aantal jongens die het zouden kunnen halen.
0: Op basis waarvan maak jij die beslissing?
2: Nou, vind ik nog steeds
0: dat, willen weten.
2: Dat de club altijd moet prevaleren boven het interlandvoetbal. Ja. Laat ik dat even vooropstellen.
1: Nou ja, maar. Niet als je voornemen plots is dat je wel met een Nederlandse kern gaat spelen.
2: Ja.
1: Dat is niet te verwachten. Ja, de verwachting is misschien dat je Reulen af en toe moet uitlenen aan een onder 18 of een,
2: nou,
1: of een onder
0: Oranje. Nee, nee, nee. Reulen is 18 geworden. Dus Oranje, kan die niet meer meedoen?
1: Ja, ja. Voor de 18 wel.
2: Ja.
0: Onder 18?
1: Volgens mij.
0: Ja, maar hij is 18 geworden.
1: Ja. Nou ja, nee.
2: Een
1: ja,
2: jong Oranje. Mag
1: je hebt ook een onder 19.
0: Oh, serieus?
1: Volgens mij toch. Ja, je hebt ook vertegenwoordig.
0: Oh, dan zit hij tegenwoordig daarin.
1: De onder 18 speelt alleen geen eindtoernooien. Daar hebben ze geen toernooien voor.
0: Oh,
1: onder
0: zo.
1: 19 volgens mij weer wel.
2: Want ik met Vitesse, dat is nou helemaal afgerond. Dat is, dat, want
1: ja, ze zijn er toch weer ingetrapt.
2: Dus, toch weer, hè? Ja, ja, ik blijf me dat toch wel verbazen. Maar ja, ik...
1: En volgens mij beginnen ze niet met de strafpuntjes. Dus die gaan nou voor de real deal.
0: Dus, nou ja, die, dat, let maar op, dat wordt een concurrent. Die gaan bovenin meedraaien.
1: Ja, ik vind het raar.
2: Een concurrent voor de zevende plek, bedoel
0: je? Ja?
2: Ja.
0: Zoiets?
2: Ik denk dat je dat moet, daar moet je op gokken. Zevende plek, want dan promoveer je.
0: Nou. Ja. Dat was 2 jaar geleden wel zo, ja.
2: Daarvoor ook, toch?
0: Ja, ja.
1: Nou, Marcel, jij hebt al laten weten dat jij niet de optocht van het Kielergat gaat lopen.
0: Nee,
1: want dan,
0: dat
1: klopt. Want s'avonds moeten wij op carnavalsmaandag, op de optocht maandag, moeten we naar Jong Ajax.
0: Ja.
1: Die sla ik dan over.
2: Ik wil zeggen, dan kan de toekomst hem lekker in zijn hol kruipen.
1: Precies.
2: Dan heb je 5 euro per keer geld daar.
1: Ja, ja, ja. Univar en Kim-Jan van der Meijen.
0: Nee, ik heb besloten om naar Jong Ajax
2: te gaan. Ik hou bij een Ziggo Droom dan.
1: Ja, toch.
2: En ik neem wel een combi-sjaal voor Leon mee.
0: Ja, een combi-sjaal. God.
1: Kom maar, jongens.
2: Verschrikkelijk. Nou ja, ik vind... Het is... Dat vind ik dan wel verbazingwekkend, is dat met Telstar die natuurlijk nog steeds in de Eredivisie, maar er zijn Vitesse, Roda, dat zijn nog steeds wel echt gewoon serieuze tegenstanders. Dus ik denk dat, we hebben nou een aantal keer gehad dat we met kleinere clubs er tussen aanhalingstekens in de Eredivisie zaten, dat we de kaart uitvlogen.
1: Ja.
2: Ik denk dat het grootste gevaar... Kijk, u moet altijd positief en optimistisch richting een nieuw seizoen, denk ik.
1: Ja.
2: Maar je moet wel echt serieus gaan inkopen, wil je hier bovenaan eindigen?
0: Dat denk ik wel, ja.
1: Ja, het is. Kijk, we zijn helaas zijn we ervaringsdeskundigen met degraderen en het treden lager. Ja. En het gevolg van iets te lichtzinnig en te minachtend denken over de tegenstander.
0: Ja.
1: Dat heeft ons wel eens na 2 speelrondes stijf onderaan doen laten belanden.
2: Ja.
1: Dat zullen wij toch wel voor zijn. Anders zorgen wij er wel voor dat ze dat niet overkomt.
0: Ja.
2: Meneer van het Nachtmuseum.
1: Dat is niet voor de eerste keer. Het is niet de eerste keer dat we ons hebben verslikt in Topos.
0: Niet vragen naar jaartallen.
2: Wij hebben wel eens geëindigd tegen Topos.
1: Ja.
2: Maar zijn wij ooit wel eens begonnen? Is dit een uniek moment?
0: Uit mijn hoofd niet, maar dat hangt me er niet aan op.
1: Ook weer een dieptepunt. Ik weet niet of is dat iets heel bijzonders.
2: Kunnen we weer een dieptepunt afvinken?
1: Ja, dat is.
0: Ja, en mag dingen blijven bij Top Os? Weet die Mol?
1: Lars Mol.
0: Ja, Lars Mol. Ik was deze voornaam kwijt.
1: Ja, precies. Ja.
0: Lars Mol.
1: Ja.
0: Zit onder de grond.
2: Ik ben nogal van het bijgeloof. Dus ik denk, als we nou al 4 keer hebben geopend tegen Top Os, wat ik niet kon herinneren.
0: Oh.
2: En we winnen altijd. Dan kan ik met een goed vertrouwen het seizoen in.
0: Nou, ik ga hem morgen wel opzoeken, maar ik weet hem niet.
1: Ja.
0: Uit mijn hoofd.
1: Hey, ik laat het speelschema zo eventjes. Mocht maar even. We hebben nog 10 minuutjes om...
2: 18 april wel vrij houden, bekerfinaal.
1: Tegen het tanden. Ja, inderdaad. Ja. Ik heb inderdaad het bekerschema heb ik er ook echt heel nadrukkelijk.
0: Ja, die heb je nadrukkelijk vermeld. Ja, dat klopt.
1: Ja. Dikgedrukte letters, dames en heren.
0: Ja.
1: Finale.
0: 18 april.
1: Inderdaad. Zet hem maar vast in de agenda.
0: Ja. En ik vind het ook heel positief dat je de data van de na-competitie vermeld hebt.
1: Ja, gewit tikkels niet.
0: Ja.
2: Hup.
1: Ja. Wat is het doel? Ja, we willen promoveren. Ja, dat betekent dat ook 8e, 9e worden op doelsaldo. En dan, nee, we willen gewoon bij die eerste 2. Even wat durven zeggen. Gewoon jezelf die druk opleggen, meneer Maas. Niet te flauw doen. Daar doen we te lang van mee.
0: Maar zo is het.
2: Weet in ieder geval wanneer we nog geen vakanties kunnen boeken.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja.
0: Daar zeker het eigenlijk voor. Ja.
1: Hey, even kijken, hoor. Hebben we nog een bladzijde verder? Nu we toch zover zijn, Marcel.
0: Oh jee.
1: Zet ik wel even alvast dit jingletje aan.
0: Ja.
3: Nakpraat, Grabbelton nieuws.
1: Ik weet niet of jij er al iets van kan zeggen, want volgens mij heb jij hier nog niet helemaal op ingelezen. Op het,
0: jawel, gedeeltelijk. De onder 13. Die heeft een toernooi gespeeld.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Die waren als allerlaatste van heel de jeugdopleiding in actie.
0: En dat toernooi was achtereenvolgens met Celtic.
1: Ja.
0: Daar heeft NAC 0-0 tegen gespeeld.
1: Ja.
0: Met Lille LOSC.
1: Ja.
0: Ja. Daar hebben ze 1-0 van verloren.
1: Ja.
0: Vervelend.
1: Nee.
0: En AA Gent. Ja, Ik noem ze altijd A-agenten.
1: Kan
0: A-agenten. Ja, daar hebben
2: de
0: ze
2: Buffalo's.
0: Met, de Buffalo's. Daar hebben ze met 2-0 van gewonnen.
1: Oké. Okay.
0: Hey. Dat resulteert in deel 2 van de toernooi. En daarin heeft NAC verloren van PSV. Dat is dan wel jammer. En daarna weer een deel 1 zie ik in één keer weer.
1: Ja, dat is een dag later. Oh. Ze zijn er echt
0: een dag later deel 1 tegen Bromma IF. Ja. Komt daar vandaan?
1: Dat zal wel Noorwegen of Zweden zijn. Of zo.
0: Ja, daar hebben ze met 3-1 van verloren.
1: Ja.
0: Erg jammer.
1: Ja.
0: Op zondag deel 2 hebben ze verloren met penalties.
1: Ja, 3-2 met penalties verloren.
0: Van Zultenwargem.
1: Ja, precies. Maar dat deden de uitslagen niet vermoeden. Maar NAC is in dat spelers in dat speelveld van 16 teams.
0: Dat is allemaal mooi artsen geworden.
1: Real Madrid en Anderlecht en Gent en Antwerpen. Ja. Manchester United gewoon laatste is geworden, dames en heren. Dat heeft gezegd. Het is NAC gewoon achtste geworden van 16.
0: Ja.
1: Dus dat is gewoon keurig. Ze hebben een mooi weekend gehad. Zo gaan we wat bekender rondlopen. Dus,
2: Parma Calcio.
1: En daarmee is ook echt de jeugd echt volledig mee vakantie. En dat heet vanaf nu geen NAC jeugdopleiding meer.
0: Nee.
1: Oh. Er wordt de NAC Academy.
0: Academy, what now?
1: NAC Academy.
2: Academie, hè? Want anders is het met een Griekse ei, hè?
1: Het is ook jouw academie.
0: Oh, is dat zo?
2: Nee,
0: dat weet ik niet.
2: Voor mij is het met IE, dus dan is het de Nederlandse variant, dus het academie.
1: Ja.
2: En anders is het academy, dan is het met een Griekse ei.
0: Academy.
2: Toch?
1: Maar
0: ja. Heeft er iets te maken met de Academie Single misschien?
1: Ja. Nee, dat is de KMA.
0: Oh, ja. Nee, dat is weer
1: daarover later meer.
0: Ja.
1: Ja. De KMA kon weer.
2: Dat is van kutmatig aanvallen.
1: Ja,
2: dat is van...
1: ja, nee, maar er gaat dus van alles gebeuren met die academie. Die is niet alleen de naam veranderd, maar de samenstelling, dat wordt dus ook volledig. De volledige vrouwentak wordt daarin in toegevoegd. Maar dat is dus niet alleen de NAC Vrouwen 1, maar ook de meiden. Er komen dus ook meidenteams van de onder 14, onder 15 en de onder 18. Die worden dus volledig geïntegreerd in de jeugdopleiding. Dus daar worden ook als alle faciliteiten en jeugdtrainers en ondersteunende staf.
0: Er is sprake van opbouw, zeg ik dat goed?
1: Ja, inderdaad. En die opbouw wordt ook... alles valt in ieder geval volledig onder Fouad Elfadil, die de leiding geeft aan deze NAC Academie. Betekent ook dat de vrouwen een nieuwe hoofdtrainer hebben. En die luistert naar de naam Deepak Mohanlal. En hij is een bekende in de jeugdopleiding, want hij heeft al de onder 15 weten te doen laten handhaven. Loopt al een poosje mee.
2: Wat ik me wel afvraag, want ze gaan nou de vrouwtak integreren in de jeugdopleiding.
1: Ja.
2: Terecht, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook.
2: Als je wil groeien, moet je dat doen.
0: Ja.
2: Qua FTE. Want blijft dat hetzelfde? En betekent dat er dus minder aandacht is voor de huidige teams die er nu zijn? Of gaan ze, want er wordt een nieuwe hoofdtrainer aangesteld. Maar gaan ze dan ook voor de begeleidende teams van de dames, hè, de jongere teams, gaan ze daar nieuwe mensen voor aanstellen? Vrijwillig, dan wel niet. Of gaan ze dat tijd van de huidige jeugdtrainer?
0: Nee, ze maken gebruik van de huidige faciliteiten.
2: Ja, maar niet alleen de faciliteiten dan, toch? Want dan integreer je het niet volledig. Als je het volledig integreert, dan zorg je ook dat er mensen vrijkomen.
1: Nou, ik denk dat een mooie vraag is voor Fouad.
2: Ja.
1: Dan gaan we die binnenkort weer eens even bellen.
2: Ja, dat is ook goed.
1: Ja, dan gaan we die... Want de laatste keer dat we Fouad hier in de studio hadden, we echt een heel mooi verhaal. En dat was echt spijtig dat we te weinig... We hebben een uur, hè. We hebben eigenlijk maar 50 minuten steeds. En ik merk dat Fouad die toch echt wel nog een uur door wilde vertellen over heel de missie van de jeugdopleiding.
2: The riddle and fiddle.
1: Dus ik stel voor dat we die binnenkort eens
2: weer
1: uitnodigen.
2: Ja. Nou, maar ik vind
0: het wel... Weet je zelf al? Weet je zelf al dat hij welkom is?
2: Nee, want ik vind het... Kijk, je kan dat is sowieso in de voetballerij. Er worden hele mooie artikeltjes geschreven en volledig geïntegreerd. Dat is leuk, maar wat is dan de consequentie?
1: Ja.
2: Nou, je kan zeggen, we gaan het laten groeien. Maar hoe ga je het laten groeien? Ja. En gaat die groei dan ook... Kijk, je kan twee kleine plantjes samen in één potje zetten. Ja. Maar dan gaat het altijd ten koste van de een of de ander.
0: Nou, ik neem aan dat de ontwikkeling van die NAC-vrouwen niet ten koste gaat van de NAC.
2: Dat is heel makkelijk te controleren.
0: De rest van de jeugd.
2: Dat moet je ook controleren.
1: Maar ik vind het wel mooi om te zien, hoor. De meidenteams onder 14, onder 15, onder 18. Ja, eigenlijk hadden we zo willen beginnen, toch?
2: Ja, maar zo had je moeten beginnen, inderdaad. Dan had je een veel positiever begin gehad. Maar daar hebben we inderdaad al heel vaak...
0: Wil nog wat kwijt over het volgende onderwerp.
1: Ja, daar gaan we.
0: Ja?
1: Breng maar los.
0: Het oranje shirt.
1: Ja.
2: Ja.
0: Oh,
1: Hij is in één keer uitgelekt, hè? Ja, wij moesten om. Ja, dat heeft gelukkig niemand doorgehad. Ik heb dat een paar weken geleden hier in de uitzending al mijn eigen verslikt in mijn woorden. En dan heel kunstig overheen
2: allemaal proberen. Allemaal in
1: overheen proberen te lullen dat ik het verklapt heb. Dacht te hebben verklapt. Dat had ik ook, maar niemand had dat gelukkig door. Er kwam geen commentaar meer op dat NAC het derde shirt gaat presenteren. Nou, dat is dan verklapt door de KMA. Niet door mij, gelukkig, godzijdank. Althans, ik krijg niet de schuld. Want ze hadden een fotopresentatie. In Breda kan dus niks geheim blijven. Maar er liepen in één keer een paar NAC-spulletjes. Ja. Zo ben ik Pepijn Reulen in een prachtig... dan zit een NAC-logo in, dan is een mooi shirt. Maar hij is oranje. Met een oud NAC-logo. Het volgende NAC-logo. En dat doet dan denken aan dat shirt van Villa.
2: Ja.
1: Waar dit logo op zat. En die was knaloranje. Volgens mij die ging eigenlijk heel goed te verkoop. Want toen speelde NAC ook Nederland ook een eindronde.
0: Met Wachters en Pachters erop.
2: Ja,
1: Precies. Inderdaad. En volgens mij, in mijn beleving was dat zelfs een drukfoutje. En heeft NAC toen gezegd van... Nou, volgens mij gaat hij wel verkopen. Die gaan we wel verkopen. Doe maar gewoon...
2: Die verkopen wel.
1: Dus dat is toch wel een van de cult-uitgaven geweest. En dan gaan ze de komende zondag bij de Club van 1912 avond... gaat die al in de verkoop.
0: Jij gaat zo'n shirt aanschaffen,
1: Club van 1912 leden krijgen daar korting bij.
0: Yes.
1: En daar komt een korting bij. Dus komende zondag is dus de Club van 1912 avond.
0: Ik wil toch wel even iets over dat shirt zeggen, als ik dat mag.
1: Ja,
0: laat ik vooropstellen, smaken verschillen natuurlijk. Nou, mijn smaak is het niet. Dat logo, dat oranje, dat is sowieso al gruwelijk fout. Want NAC heeft gewoon de kleuren geel, zwart, wit. En wees creatief en gaat daarmee om. Dat logo, dat zit allemaal meer midden op de borst.
1: Ja.
0: Ook weer, omdat andere clubs dat doen, moeten wij dat ook doen.
1: Ja.
0: Ja, ik denk altijd, als je anders wil zijn, dan moet je het juist niet midden op je borst zetten. Nee. Nou, maar goed, dat is mijn mening. En dat logo, er zijn heel veel volksstammen mee opgegroeid, dat geef ik gelijk toe.
1: Ja.
0: Maar ik vind het verschrikkelijk
1: leuk. Ja, ik vind het lelijk.
0: En ik kan uitleggen waarom. Die twee leeuwtjes, die hebben helemaal niks met NAC te maken.
1: Nee, die zijn gewoon uit de stencilmap gekomen. We moeten een nieuw logo hebben. En het eerste was de voorraad gesteld. Die zat ervoor in de map. Ja, twee leeuwtjes. Die zijn de standaard leeuwtjes. Ja. Doen we Times New Roman erboven. Ja. En doen we dit eerst even voorstellen. Zullen we hier en dan gaan we het uitbouwen? Nee, NAC was al gelijk al akkoord. Ja, dit ziet er modern uit. Doen we dit maar. Moeten gaan we naar het nieuwe stadion. Ja, grootste fout die ik kan bedenken.
2: Het logo hiervoor was natuurlijk het mooiste logo. Met de
0: letters. Ja, dat vind ik ook. Wel moeilijk na te tekenen in je
1: schoolagenda.
2: Ik heb voor mijn zoontje laatst nog uit hout gemaakt.
0: Oh, dat vind
2: ik knap. Als je ook maar 1 millimeter verkeerd zet, dan lijkt het op een soort mijn laatste clown in de plaats van op een NAC-logo. Ja. Dat is niet te doen. Alleen, ik vind een derde shirt en dan vond ik de vorige keer met dat... Dat is goed, hè, want dat verkoopt en dan mag je dus nu dan een keer iets geks. En ik vind ook dat is de ruimte die je dan ook aan supporters, prominenten, aan de wensen, zeg maar. Dan kun je iets doen wat leuk is en wat net iets afwijkt van de standaard. Ja.
0: Maar, wat we nou...
2: maar je moet er niet in spelen.
1: Nee, dat wou ik eerst zeggen. Het is niet de bedoeling. Ik wil niet dat NAC hier op een veld of officiële wedstrijd mee gespeeld.
2: Nee, toch? Nee,
1: je moet je lekker mee op de camping gaan lopen.
0: Het gaat wel gebeuren, hè?
1: Ja, maar je moet je lekker mee op de camping gaan lopen. Maar dat zwarte shirt was dat namelijk ook. Dat Chesto shirt, dat hebben ze ook te vaak gebruikt.
2: Ja.
1: Dat ziet er esthetisch mooi uit. Maar het is een shirt waar we volgens mij nog alleen maar in verloren hebben. En dat is niet zonder reden. Dat is omdat het gewoon slecht zichtbaar is.
2: Ja, en ik vind dat vind ik ook. Het neigt een beetje. En ik weet dat dat niet de intentie is. Maar als je dan iets oranje doet en je weet dat WK eraan komt, dan had je dat vorig jaar moeten doen. Want nu lijkt het net alsof je de bitch bent van oranje.
0: Nee.
2: En dan je zegt van, we moeten dan ook iets oranje. Dus dan doet maar in oranje.
0: Nee,
2: dan had je dat vorig jaar moeten doen, zodat mensen het dit jaar al in de kast hadden.
1: Nee, mensen willen met een nieuwe shirtje op de camping lopen.
0: De link is de Breda Oranje stad.
2: Nee, dat snap ik.
0: Oh. Ja, en het logo is natuurlijk 30 jaar geleden het nieuwe stadion. Dat, ik wil breven,
2: nee, maar dat snap ik.
0: Ja. Maar als je
2: dit uitbrengt in een jaar dat het ook... Dat snap ik. Maar als je dit uitbrengt in een jaar dat het ook WK is...
0: Ja.
2: Dan is toch iedereen die Kweek niet kent en die niet snapt wat de achtergrond is... Die denkt ook, oh, dat is ook leuk. Die wil ook scoren op het WK.
0: Klopt.
2: Daarom had je het vorig jaar dan moeten doen.
0: Maar met andere woorden, ik ben er niet zo blij mee.
2: Nou ja, ik vind het op zich prima, maar je moet er niet in spelen.
1: Nee, dat is
0: het. Ja, waarom moet je het dan uitbrengen?
2: Nee, verkopen. Als, ja, we, als we heel dus, veel mensen dit willen hebben.
0: Klopt. Nee, maar stel, ja, het is wel een marketingreden. Dat geef ik geen.
2: En je kan nou een keer, als je naar het Nederlands Elftal wil kijken of met Koningsdag, kan je gewoon, ja, een nachtshirt aan. Dat is supergoed.
0: Ja.
2: Nou,
0: ja,
2: niks mis mee.
0: Als mensen dat willen doen, prima, maar ik doe het niet.
1: Marcel, nou, even wat anders, hoor. Jij bent niet zo'n verjaardagvierder, hè?
0: Nee.
1: Nou ja. Dus zullen we maar niet over jouw verjaardag hebben?
0: Nee, doe maar niet. Doe maar niet.
1: Toch nog een stuk gefeliciteerd, Marcel.
2: Gefeliciteerd. Ja,
0: dankjewel.
1: Dat gaan we al voorbij.
0: Volgende onderwerp.
2: Zou je nog maar een keer 53 maar worden?
1: Hé, als je echt nog geld over hebt, breng dan naar de Nomad Cup. Want hier, er is nog een veld beschikbaar om jezelf maar te noemen. Jury van Houtveld.
0: Ja, Jury van Houtveld. Dat is hartstikke leuk.
2: Ja. Zeker.
1: Ja, moet ik iemand zeggen, zou eigenlijk wel je team gewoon veld 6 moeten noemen.
2: Veld 6.
1: Veld 6, veld 1.
2: Sorry.
0: Ja. Sorry, nee, er is nog een andere. Ja.
2: Ik heb dus
0: je team ook kunnen noemen naar. En op de laatste plaats is geëindigd.
2: Ja, Intiem. Intiem.
1: Intiem.
2: Ik heb afgelopen weekend nog kampioenschap afgepakt van JK.
1: Oh, okay.
2: Ik heb er nog steeds spijt van dat ik daarna niet een spandoek daar heb opgehangen met sorry boys.
1: Lekker man.
2: Ja.
1: Nee, maar wil je daar nog een sponsorbijdrage aan doen? Dat is zeer welkom. Ga dan naar, mail dan naar bsidereds@bsidereds.nl ten name van Ben van Oosterbos.
0: Ja, en je kunt
1: gewoon dingen regelen.
0: Als je zegt van ik wil niet zoveel geld kwijt, nou, dat kan ook.
1: Dat kan ook voor minder,
0: maar het kan ook voor heel veel.
2: Ja, en als je zegt, joh, ik heb echt superveel geld, maar ik vind die gast van de bsidereds echt een steltje homo's. Dan kunnen ook gewoon ons bellen. En dan regelen wij dat wel met hun. Ja. Dat komt helemaal goed. Ja. Wij snoepen daar niks van.
0: Nee, ze zijn wij niet.
2: Een paar pilsjes misschien. Maar dan helpen jullie ook wel.
1: Ze hebben een prachtige sponspakket van goud, zilver, brons, 750, 500, 250 euro. En je bent gewoon de big boy.
0: Ja, jongen, zo.
1: De toffe jongen op de Nomad Cup.
0: Ja.
1: Dus, dat zijn mooie hoogtepuntjes om naar uit te kijken. En tevens de laatste, helaas.
2: Jongen.
1: Daar gaan we een feestje van maken. Hey, nog 2,5 minuutjes om eventjes kort naar de oefencampagne te kijken. Want er zijn toch weer wat naampjes bijgekomen, jongens. Paul Gladon die komt weer in de buurt als we met het trainingskamp naar Zeeland gaan. HSV Hoek.
0: Dat vindt hij vast goed, die Paul.
2: Vlakbij Domburg.
0: Ja, vlakbij Domburg.
1: Ik kan gewoon thuis gaan eten.
0: Ik kan hier thuis gaan eten, inderdaad.
1: Woensdag 15 juli, want dan zijn ze midden in dat trainingskamp. En dan is het op het terrein van FC de Westhoek. Is NAC tegen HSV Hoek.
2: Ja.
1: Dat is toch wel een hoogvlieger in het amateurvoetbal.
2: Hebben wij aandelen in Ovi Kreta?
1: Ja, Ovi Kreta. Want we hebben de afgelopen 5 jaar al 3 keer
2: tegen. Dat is nog iedere keer.
1: We hebben daar een keertje van gewonnen. En een keer van verloren met 1-2. En Oudenbos op het terrein van Victoria 0-3.
0: Schrijf je het nou wel goed op je agenda?
1: Oh ja. Ik kreeg al wat ruzie met mijn vriendin. Ga jij naar Kreta? Of naar Kreta? Of I Kreta. Ja, die ging lekker naar de volgende regel.
0: Die ging zo goed, hè?
1: Ja, echt een crisis. Ja.
0: Wat? Gaan we naar Kreta? Nee.
1: Zonder mij. Ja, die kan het wel uit te leggen.
2: Nee, ze mag mee naar Topos.
1: Ja, dat mag.
2: Dat moest ook niet zeiken, hè?
1: Dan lopen ze of naar Temse. Ja. Ja, nee, maar daar komt het dus ook op. Even kijken. Oudenbos op maandag 28 juli kunnen we alvast wennen aan die maandagen. Ja. Om 7 uur 's avonds. Dan kunnen we nog net in daglicht doen.
0: Zijn we wel, ik vind het wel een leuk oefenprogramma.
1: Ja.
0: Ja, of mag ik dat niet zeggen?
1: Hij is bijna vol volgens mij. Volgens mij zit er nog wel ergens ruimte tussen 18 en 25 juli volgens mij.
0: Oh,
1: Volgens mij is de Ovi Kreta is wel de laatste wedstrijd voordat ze naar de waterfiets naar Bolton nemen.
2: Ja, dat is ook Getafe nog wel een keer langs schil moeten doen.
1: Ja, dan moeten er wel een paar gebroken benen in de competitie ingaan. Dus,
0: ik vind een Turkse club, lijkt me ook wel leuk.
1: Ja, dat wordt schoppen.
0: Ja, vind je gezellig, man.
1: Grieken en Turken, dat wordt altijd
0: schoppen. Dat is leuk.
1: Of Roemenen, die zijn dat ook altijd wel goed in.
0: Dan moet je wel goed op je horloge passen.
1: Een of andere locomotief plofdief of zo.
2: Oh, ja. Ik dacht, die zijn goed aan turnen met de split.
0: Ja.
1: Ja. Hajduk.
0: Hajduk.
2: Hajduk split.
1: Hajduk. Op het Japans gezegd, hajduk. Ja, 25 seconden. We gaan net doen een review of dat Marcel vandaag niet jarig is.
0: Nee.
1: Dus,
2: 3 jaar en hey. Kut er allemaal. Hey, zo aan mijn zak.
1: Nou jongens, het was weer een fijne uitzending.
0: Ja.
1: Wij zeggen tot zondag in ons oranje shirtje.
0: Yeah?
2: En een wortel op.
1: Een boswortel.
3: Hey. Houdoe. Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl.
4: en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
5: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Mijn hart stond 8 minuten stil.
8: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
9: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
6: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
10: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. In Mexico zijn de 23e wereldkampioenschappen voetbal begonnen. Na de openingsceremonie wordt de eerste wedstrijd gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika. Aan het WK deden nooit eerder zoveel landen mee, maar deze editie is omstreden vanwege het binnenlandse en buitenlandse beleid van de Amerikaanse president Trump, met onder andere hardhandig optreden van de immigratiediensten en militaire operaties in verschillende regio's. De Amerikaanse president Trump laat de aanvallen op Iran, die hij eerder vandaag voor vannacht had aangekondigd, niet doorgaan, omdat een akkoord met het land volgens hem nabij is. Hij schrijft op zijn social media platform dat de betrokken partijen met de laatste punten hebben ingestemd. Hij zegt later te melden wanneer het akkoord ondertekend kan worden. Het is nog niet duidelijk of Iran inderdaad heeft ingestemd met het akkoord. Bij het ongeluk in Zeeland is nu ook een vierde fietser overleden, zo meldt de politie. In totaal gaat het om 3 leerlingen en een volwassen begeleider. Een personenauto botste vanmiddag op de provinciale weg N290 bij Vogelwaarde op een groep fietsende kinderen die met hun begeleiders op schoolreis waren. Er liggen ook nog 4 zwaargewonde kinderen in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht, er is een persoon aangehouden. De Belastingdienst houdt het beheer van het nieuwe BTW-systeem in eigen handen en zal dit niet volledig uitbesteden aan het Amerikaanse softwarebedrijf Fast Enterprises. Uit een onderzoek is gebleken dat de vertrouwelijkheid van de gegevens door het bedrijf niet kan worden gegarandeerd, zo schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. Die was bang dat de Amerikaanse regering het systeem in het uiterste geval zou kunnen stilleggen. Maar de Belastingdienst houdt dus de controle over de toegang en data. En dan nog het weer. Het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De Bredase afdeling van de SP heeft een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Tijdens een ledenvergadering met ruim 40 aanwezigen kreeg het zevenkoppige bestuur een mandaat voor de komende 2 jaar. Volgens aftredend voorzitter Victor Zegatlo laat dat zien dat steeds meer jongeren zich aansluiten bij de SP. Ook ervaren bestuursleden blijven betrokken bij de afdeling. NAC Breda heeft spits Paul Gladon vastgelegd. De 34-jarige aanvaller komt transfervrij over van Fortuna Sittard en tekent een contract voor 2 seizoenen. Gladon was afgelopen seizoen in de Eredivisie goed voor 5 doelpunten. Volgens technisch directeur Peter Maas haalt NAC met hem een fysiek sterke en gedreven spits binnen. Gladon zegt onder de indruk te zijn van de supporters in het Radverlegstadion en kijkt uit naar zijn eerste thuiswedstrijd. Met de club wil hij strijden voor promotie. De gemeente Breda en Bredase carnavalstichtingen hebben maandag het carnavalsakkoord 3.0 ondertekend. Met het akkoord bevestigen de partijen hun samenwerking om carnaval toekomstbestendig, duurzaam en toegankelijk te houden. Het akkoord richt zich onder meer op duurzaamheid, veiligheid, toegankelijkheid en de betrokkenheid van vrijwilligers en jongeren. Wethouder Arnoud van Vliet noemt carnaval een feest dat mensen in Breda met elkaar verbindt. Het vernieuwende akkoord moet bijdragen aan een gastvrij carnaval waar iedereen aan mee kan doen. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Nederland en Duitsland hebben het voorstel voor een nieuwe meerjarenbegroting van de Europese Unie verworpen. Ze vinden de voorgestelde bezuiniging van 2% te laag. Ook verschillende andere landen vinden dat het budget met tenminste 10% moet worden verlaagd. Er zou meer geld naar defensie, veiligheid en innovatie moeten gaan, maar minder naar de landbouw. De begrotingsonderhandelingen zullen naar verwachting nog tot december duren. In Mexico zijn de 23e wereldkampioenschappen voetbal begonnen. Na de openingsceremonie wordt de eerste wedstrijd gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika. Aan het WK deden nooit eerder zoveel landen mee, maar deze editie is omstreden vanwege het binnenlandse en buitenlandse beleid van de Amerikaanse president Trump, met onder andere hardhandig optreden van de immigratiediensten en militaire operaties in verschillende regio's. De Amerikaanse president Trump laat de aanvallen op Iran, die hij eerder vandaag voor vannacht had aangekondigd, niet doorgaan, omdat een akkoord met het land volgens hem nabij is. Hij schrijft op zijn social media platform dat de betrokken partijen met de laatste punten hebben ingestemd. Hij zegt later te melden wanneer het akkoord ondertekend kan worden. Het is nog niet duidelijk of Iran inderdaad heeft ingestemd met het akkoord. En in Rotterdam heeft burgemeester Schouten het stadstrand in de wijk Nesserlanden als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Tot 1 oktober mag de politie daar iedereen preventief fouilleren en ook auto's doorzoeken. De maatregel is ingegeven door overlast van jongeren, vechtpartijtjes tussen rivaliserende jeugdbendes, illegale feesten met harde muziek en vorige maand was er ook een steekpartij. De politie heeft bij controles al verschillende verboden wapens en munitie aangetroffen. En dan nog het weer. Het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.
8: It's time for the biggest, baddest party in the world. So get on up, turn it up a notch. And get ready to boogie, baby.

0: Welkom bij Groovin', aflevering 618, met vandaag een uur lang opbeurende liedjes.
1: Forget your troubles and just get happy. You better chase all your cares away. Sing hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment.

Vergeet je zorgen maar, want vandaag hoor je in Groove in een uur lang opbeurende liedjes, waarbij Frank Sinatra de eerste 6 minuten voor zijn rekening mag nemen. Want na de titelsong van zijn langspeelplaat Get Happy uit 1955 is hij hier nogmaals. Old Blue Eyes, deze keer met een titel uit het begin van de jaren 60. It's a Wonderful World.

0: It's a Wonderful World, zo zong de stem van The Voice in 1961 op zijn Capitol album Swing Along With Me uit dat jaar. En waar hebben we dat meer gehoord, dat het zo'n mooie wereld is? Louis Armstrong zong er ooit over en Rod Stewart die zingt het hem na in deze coverversie die in 2004 te vinden was op zijn album The Great American Songbook Volume 3. Op mondharmonica wordt Rod in deze opname bijgestaan door niemand minder dan Stevie Wonder.
1: I

0: Ook een beetje voor Inge de Bakker, die vandaag jarig is. Opbeurende liedjes in Groovin. Liedjes die je doen lachen, ook al voel je je misschien even wat minder. Of anders toch zeker glimlachen. En al helemaal na de volgende ballad van Nat King Cole, die werd geschreven door Charlie Chaplin voor zijn film Modern Times uit 1954, is dit de vader van Natalie Cole, de zoetgevoiste crooner Nat King Cole.
1: Smile, though your heart is aching. Smile even though it's breaking.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vecht, huil, wit, lach, huil en bewonder.

voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

Dit is Groovin' en je hoorde achtereenvolgens Nat King Cole met Smile uit 1954 en Ramse Shaffy met Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder uit 1971 en een van zijn bekendste liedjes. En na de uitzending van vorige week wist ik het je al te melden, de Amsterdamse band Lui Paard heeft weer een nieuwe EP uitgebracht, een plaat met daarop 4 nieuwe liedjes en de nieuwe single heet Alles Komt Goed, een titel die vanzelfsprekend niet mag ontbreken in deze uitzending met opbeurende liedjes. Hier is Lui Paard met het zeker in deze turbulente en onzekere tijden toch geruststellende Alles Komt Goed.

0: Dit was de band Luipaard met hun nieuwe single Alles Komt Goed, geproduceerd door Bart Wagemakers. En wie zich alvast goed voelt, dat is de bijzonder invloedrijke zwarte zangeres Nina Simone, die in 1964 een van de vroegste opnamen maakte van Feeling Good, in 1966 ook gezongen door Bobby Darin en in 2005 nog eens door Michael Bublé. Maar de uitvoering van Nina Simone, dat blijft wat mij betreft toch de definitieve.
1: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

Het team van Radio Rukven won gisteren de derde prijs bij de Blommekinders Muziekquiz. En ook vandaag komen er goede dingen op ons af, zo lijkt het. Want je hoort een uur lang opbeurende liedjes. De volgende popsong werd geschreven door Jerry Goffin en Carole King en werd in 1964 voor het eerst gezongen door de zwarte rhythm and blues zangeres Earl Jean met achtergrondzang van The Cookies. En het Britse gezelschap Herman's Hermits coverde de song nog datzelfde jaar. En het is die coverversie die we vandaag gaan beluisteren. Hier zijn Herman's Hermits met het opgewekte I'm in to something good.

Onvergetelijke hits uit de jaren 60. Je hoorde eerst Herman's Hermits met I'm Into Something Good uit 1964. En daarna Build Me Up Buttercup van de Foundations uit 1969. Een 60s hit die weliswaar een positieve vibe heeft. Maar die ging over een vrouw die de zanger eerst enthousiast maakte om hem daarna weer te bons te geven. En dat is dan weer wat minder leuk. Maar laten we ons hier even op de positieve zaken richten en die accentueren. Net zoals Bing Crosby en de Andrews Sisters in 1944 in deze optimistische song van Harold Arlen en Johnny Mercer, getiteld Accentuate the Positive.

Het Franse lied, vaak is het melancholiek, maar soms toch ook vrolijk en vol joie de vivre. Zoals ook in het volgende, weliswaar langzame chanson van de chansonnière Edith Piaf. Klein van stuk, maar met een stem waarmee ze de wereld veroverde. Uit 1945 is dit het door haarzelf geschreven La vie en rose.

Ze ligt begraven op het Parijse kerkhof Père Lachaise. Je hoorde Edith Piaf met La Vie en Rose uit 1945. En het volgende lied is bijna 60 jaar jonger. Van hun album The Kick 2 is dit The Kick met het nostalgische lied Toen was geluk heel gewoon.

De Kick met Toen was geluk heel gewoon. Een tekst die inmiddels na 12 jaar weer een beetje gedateerd is. Maar goed, we gaan swingen nu met een jazzy cover van Let's Get Happy Together. Een song die al in de jaren 30 van de vorige eeuw werd geschreven door Lil Hardin Armstrong, de eerste vrouw van Louis Armstrong. Van vorig jaar is dit een opname van het orkest Tuba Skinny, of wat zeg ik, van 5 jaar geleden inmiddels zelfs, met vocalen van Maria Muldaur. Luister naar Let's Get Happy Together.

0: Let's Get Happy Together, zo zong de sensuele zangeres Maria Muldaur. En dat samen gelukkig worden, daar hebben de Turtles wel oren naar in dit welbekende nummer uit het Flower Power tijdperk. Hier zijn ze, die zingende schildpadden, met Happy Together, want samen, dat is beter dan alleen.
1: In

En met Happy Together van de Turtles kwam er weer een einde aan deze 618e uitzending van Groovin. Mij is nog te melden dat Groovin een radioprogramma is van Jan Antens voor Radio Rukven. Op maandagavond is Groovin ook te beluisteren op Slos Radio in Steenbergen, elke maandagavond tussen 8 en 9. En op donderdagavond tussen 10 en 11, dan hoor je Groovin op Breda Nu. Wil je meer weten over Groovin of wil je op de hoogte blijven van wat hier zoal aan bod komt? Volg ons dan ook op Instagram op Groovin-radio. Groovin-radio. Volgende week dan behandel ik hier het thema De Dagen van de Week. Ik begroet je graag dan weer. Voor nu nog een prettige dag verder en graag tot dan.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
4: Huh?
3: Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
7: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
7: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Iran beschouwt alle bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten als een militair doelwit. Dat melden Amerikaanse media op basis van het Iraanse persbureau Fars. Het sociale mediaplatform X en de internetdienst Starlink van Musk worden door het Amerikaanse en Israëlische leger gebruikt in de oorlog. En dat is voldoende rechtvaardiging om de regionale locaties van deze diensten eventueel aan te vallen. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook twee wethouders opgestapt. Nederland en Duitsland hebben het voorstel voor een nieuwe meerjarenbegroting van de Europese Unie verworpen. Ze vinden de voorgestelde bezuiniging van 2% te laag. Ook verschillende andere landen vinden dat het budget met tenminste 10% moet worden verlaagd. Er zou meer geld naar defensie, veiligheid en innovatie moeten gaan, maar minder naar de landbouw. De begrotingsonderhandelingen zullen naar verwachting nog tot december duren. En in Rotterdam heeft burgemeester Schouten het stadstrand in de wijk Nesserlanden als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Tot 1 oktober mag de politie daar iedereen preventief fouilleren en ook auto's doorzoeken. De maatregel is ingegeven door overlast van jongeren, vechtpartijtjes tussen rivaliserende jeugdbendes, illegale feesten met harde muziek en vorige maand was er ook een steekpartij. En dan nog het weer. Het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
11: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Elisa Bijl. Oud-programmeur en organisator van het Breda Jazz Festival Roland Kompier is overleden. Dat maakte de festivalorganisatie dinsdag bekend. Kompier was niet alleen jarenlang verantwoordelijk voor de muzikale invulling van het festival, maar redde het evenement eind jaren 90 ook van de ondergang toen het Breda Jazz Festival financieel in zwaar weer verkeerde. Roland Kompier is 74 jaar oud geworden. In Breda is in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw een Dixie in vlammen opgegaan. Dit keer ging het om een mobiel toilet in de omgeving van het Dr. Struikenplein. Voor zover bekend is het inmiddels de 12e keer dat een mobiel toilet het moet ontgelden. De politie onderzoekt de branden en bekijkt of er een verband is. In dezelfde nacht brak er ook een brand uit bij een bouwkeet aan de Nieuwe Heilaarstraat. Een buurtbewoner wist het brandje te blussen. Wel werd er door de brandweer nog een controle uitgevoerd. In heel Nederland werd woensdag extra aandacht besteed aan buitenspelen tijdens de Nationale Buitenspeeldag van Jantje Beton. De aftrap voor deze landelijke dag vond plaats in Breda, dat vorig jaar door Jantje Beton werd uitgeroepen als meest speelvriendelijke gemeente van Nederland. Het thema van de buitenspeeldag was dit jaar Geef die bel een lel. Uit onderzoek van Jantje Beton is namelijk gebleken dat een kwart van de kinderen niet durft aan te bellen bij andere kinderen in de buurt, waardoor ze niemand hebben om mee buiten te spelen. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op abonneren.

0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Elisa Bijl. In Breda is in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw een Dixie in vlammen opgegaan. Dit keer ging het om een mobiel toilet in de omgeving van het Dr. Struikenplein. Voor zover bekend is het inmiddels de 12e keer dat een mobiel toilet het moet ontgelden. De politie onderzoekt de branden en bekijkt of er een verband is. In dezelfde nacht brak er ook een brand uit bij een bouwkeet aan de Nieuwe Heilaarstraat. Een buurtbewoner wist het brandje te blussen. Wel werd er door de brandweer nog een controle uitgevoerd. Oud-programmeur en organisator van het Breda Jazz Festival Roland Kompier is overleden. Dat maakte de festivalorganisatie dinsdag bekend. Kompier was niet alleen jarenlang verantwoordelijk voor de muzikale invulling van het festival, maar redde het evenement eind jaren 90 ook van de ondergang toen het Breda Jazz Festival financieel in zwaar weer verkeerde. Roland Kompier is 74 jaar oud geworden. In heel Nederland werd woensdag extra aandacht besteed aan buitenspelen tijdens de Nationale Buitenspeeldag van Jantje Beton. De aftrap voor deze landelijke dag vond plaats in Breda, dat vorig jaar door Jantje Beton werd uitgeroepen als meest speelvriendelijke gemeente van Nederland. Het thema van de buitenspeeldag was dit jaar Geef die bel een lel. Uit onderzoek van Jantje Beton is namelijk gebleken dat een kwart van de kinderen niet durft aan te bellen bij andere kinderen in de buurt, waardoor ze niemand hebben om mee buiten te spelen. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.

0: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur. En volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook twee wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Elisa Bijl. In heel Nederland werd woensdag extra aandacht besteed aan buitenspelen tijdens de Nationale Buitenspeeldag van Jantje Beton. De aftrap voor deze landelijke dag vond plaats in Breda, dat vorig jaar door Jantje Beton werd uitgeroepen als meest speelvriendelijke gemeente van Nederland. Het thema van de buitenspeeldag was dit jaar Geef die bel een lel. Uit onderzoek van Jantje Beton is namelijk gebleken dat een kwart van de kinderen niet durft aan te bellen bij andere kinderen in de buurt, waardoor ze niemand hebben om mee buiten te spelen. In Breda is in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw een Dixie in vlammen opgegaan. Dit keer ging het om een mobiel toilet in de omgeving van het Dr. Struikenplein. Voor zover bekend is het inmiddels de 12e keer dat een mobiel toilet het moet ontgelden. De politie onderzoekt de branden en bekijkt of er een verband is. In dezelfde nacht brak er ook een brand uit bij een bouwkeet aan de Nieuwe Heilaarstraat. Een buurtbewoner wist het brandje te blussen. Wel werd er door de brandweer nog een controle uitgevoerd. Oud-programmeur en organisator van het Breda Jazz Festival Roland Kompier is overleden. Dat maakte de festivalorganisatie dinsdag bekend. Kompier was niet alleen jarenlang verantwoordelijk voor de muzikale invulling van het festival, maar redde het evenement eind jaren 90 ook van de ondergang toen het Breda Jazz Festival financieel in zwaar weer verkeerde. Roland Kompier is 74 jaar oud geworden. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Mijn hart stond 8 minuten stil.
5: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
6: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.